0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Radio-gids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. En opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. Een 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. Zijn opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. Zijn opvolger Mark Jar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je hoort ze gewoon hier.
3: Wat een muziek!
2: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
0: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

allemaal onder het motto Beloften maar schuld. Luisteraars, hartelijk welkom. En we zijn weer toe aan een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. De heerlijke muziek is van toen, uit de jaren 60, uit de jaren 70, uit de jaren 80. En het allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Jeroen de Graaf. En we begonnen met The Shoes met Na Na Na. Ja, die kon ik de vorige keer niet helemaal draaien in de show. Dus ik had beloofd om deze de volgende keer helemaal te draaien. Dus daarom aan het begin van de aflevering van de Gouden Oude Show. En verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen door middel van een alarmschijf, een sureshot, een treitenschijf, een satellietschijf, een hit maken. We weten het nog niet, dat doen we verderop in de show wel. De muziek is van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Laten we beginnen met de Bee Gees.

nog een hele mooie, of niet zoals deze van de Bee Gees hier in de show. Met de Massachusetts. Over mooie platen gesproken. Wat dacht je van de Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco?

vind het een mooie plaat. Is het een hele gouden oude hit of niet? Soms deze uit 1967 van The Flowerpot Man. Met Let's Go to San Francisco. Ah, kriskras door elkaar heen, hè, de jaren 60, 70 en 80. George Baker.

originele vinyl. Ze smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show. 1904.

de allerlaatste nummer 1 die toen de tijd op 31 augustus 1974 in de Veronica Top 40. Eentje van George McRae. Met Rock Your Baby. De muziek, heerlijke muziek uit de jaren 60 op dit moment. Hier is Frans Kassenburg.

0: pech kan het programma even worden onderbroken.
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ja, vast de enige niet.
2: 1968.

0: is een leuke grammofoonplaat. Ja, wel de microfoon open zitten te graven, want anders ben je niet zo goed te verstaan. Dat moeten we niet hebben. Nee. Ofwel, natuurlijk. Paradise Lost was een keer van de formatie Hurt.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, dan wil je gaan praten en heb je de microfoon niet open gezet. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Straks aandacht voor de zeezenders van toen. Meest even een lekkere disco knalplaat van Patricia Pai.

toch een mooie plaat of niet? Soms deze van de dame van Patricia Pai. Met Someday, Someday My Prince Will Come. Aandacht voor de zeezenders van toen. Hier is een hitmaker van Mi Amigo Internationaal.

Het was toen de tijd een hitmaker op Miamico Internationaal. Vanaf het zendschip De Magdalena op 272. Met de groetjes altijd aan Wim de Groot, die toen de tijd aan boord zat van dat zendschip. 8 juli 1979, de hitmaker op Miamico, LBS met LBS.

de formatie LBS, Lucas, Bianca en Stella, oftewel liefde, broederschap en samen zijn. Dat werd er toen de tijd ook van gemaakt, hè? Toen de tijd een hit maken op Miamigo Internationaal. Op 8 juli van het jaar 1979 alweer. Als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Die we allemaal lekker mee kunnen zingen en mee kunnen plegen. Nou, als dit niet een Amazing Blair plaat is, dan weet ik het ook niet meer. Hier is Charlie Ritz.

0: Dat is toch een leuke plaat, of niet? Soms 1974 om precies te zijn. Ik heb het over Jack Jersey met Papa. Papa was een poor man.
1: Het echte originele vinyl. Ze smaken, ze maken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: Dat is inderdaad waar, de Gouden Ouwe Show. Daar luister je op dit moment naar. De kerkklokken erbij. Eerst of Matthew Lemming met Father John.

Wel een leuke plaats moet ik zeggen. Vader John van Lemming. Zullen we iets gaan doen in onze eigen verstaanbare taal? Ach, waarom niet? Laten we lekker mee gaan zingen in de taal die we allemaal kunnen verstaan en mee kunnen zingen. Nou, zoals deze uit de jaren 70 met de dametje van Oma Arie. Ik heb het over Connie van der Bos met 3 zomers lang. Omdat ik...

de drie zomers lang natuurlijk van Conny van der Bos. We gaan boodschappen doen, tenminste, dat is dit clipje ook van bekend. Maar het was toch een grote, dikke hit. Het is nog steeds een dikke hit, moet ik zeggen. Van de Doris Baker Selection, alweer de tweede keer in de show nu. Met de Little Green Bag.

relatie. Het eerste gedeelte alweer van de Gouden Oude Show. It's Good News Week van de Headshoppers Anonymous. Ja, dat staat erachter. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipso INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, waarom niet soms? Wegen van de Belgische dame Pelle Perez. Ja. Boom, boom, boom. Nog veel meer heerlijke muziek. We gaan hardlopen. We gaan hardlopen met Juan Bastos. Hier is hij met de Loop Die Love.

Zo, we zijn er hartstikke moe van de Loop Die Love. Dat was er een van Juan Bastos. Het is ook zo mooi, of niet? Soms het tweede gedeelte van de show met de zombies.

0: is nou een plaat die je niet zo vaak hoort. Hè? En daarom is de Gouden Oude Show de vorm van dit soort muziek is. Het tweede gedeelte van het programma. Laten we een disco knalplaat doen.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: We gaan terug naar het jaar 1978. Hier zijn de Players Association met Turn the Music Up.

Michael heeft toch een geweldige disco-plaat of niets om deze. De Players Association hier in de show. Met Turn the Music op. Het was het jaar 1978. We doen er nog één uit de jaren 70. Hier zijn Bolland en Bolland met Time of Your Life.

Dat is toch een heerlijke plaat uit het jaar 1975 hier in de Gouden Oude Show. Studio 2, als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. Ja, ik zal nog even de moeten doen met ondergetekende Joodraaf. Maar wat een mooi of niet soms, hè? Make Me Smile, Steve Harley en Cockney Rebel 1975. Dit komt uit 1976.

0: blijft toch een prachtige plaat. Het is een schitterende plaat, moet ik zeggen. Deze van Chicago met If You Leave Me Now.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade.
0: Ja, dat betekent dat we een Duitse muziekje gaan draaien. Hier is Freddy Breck met Heili en Hallo.

dat is zijn doel, dat is zijn doel. Daar zingt hij over. Hè? Freddy Breck was dit met Haile en Haile. Leuk is die, ja. De man van de rode rozen. Heerlijke muziek zo in het tweede gedeelte van die gouden oude show. Met deze

wat een hits heeft deze dame gemaakt. Hè? Toen de tijd in de jaren 70, begin jaren 80. Denis. Ook zo'n leuk of niet. Dit was The Island of Lost Soul. We gaan naar 1964, dames en heren. Daar vinden wij Manfred Mann. There she was, just a woman.

0: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
1: Want je kent ze allemaal.
0: En nooit weer vergeet.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: was een opname van men, nou, met hem net gaan doen, wat Didi. Ja, ik verkeerde hoesje voor mijn snuffert liggen. Die was natuurlijk Bonnie Tyler met Last in Friends. Eens even kijken op onze studioklok. We houden nog wel tijd voor een paar plaatjes om te draaien, zoals deze hier is Baccarat met Parlez-vous Français.
1: The sun and the sea? Tell me all about it. Just too much, Maria. It was like a dream come true. Go on, I want details. Where did you stay? What did you do? Who did you meet? Oh, I don't know where to start. Well, the most important thing first, any romance?

was leuk. De dames van gisteren, I Can Boogie. Ik heb het natuurlijk over de formatie. De damesformatie Baccara met Parlez-vous Français. Er is ook zo'n heerlijke plaat of niet, zo'n Smokey Robinson. En de Miracles natuurlijk met The Tears of a Clown.

0: helemaal uitgedraaid. Wat een mooie plaat, of niet? Soms deze van de Beach Boys met Tears, Tears in the Morning.
1: De Evergreens. De hits die iedereen zingt.
2: Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.

was dan de laatste plaat in de aflevering van de Gouden Oude Show. Yester Me, Yester You en Yester Day. Natuurlijk een van Stevie Wonder. Dan komen we weer voor het luisteren naar het programma. Het is weer snel gegaan, het is weer omgevlogen. En wat mij betreft, tot een andere keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor 270 miljoen euro aan niet-geïnd statiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpact. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest na mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipsos INO is slechts 18% tevreden, en dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: zijn van die platen die ik elk jaar minstens één keer draai. Ja, zeker aan het begin van de maand september. Earth in the Fire uiteraard met het prachtige nummer September. Gedraaid hier op Radio Emmeloord.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ik zeg ook een hele goede morgen allemaal. Luisteraars, vrienden en vriendinnen. Het is zaterdagochtend, even over de klok van 9 uur. En dat betekent dat we weer een nieuwe aflevering gaan draaien van het programma Doordraaien. Met ondergetekende Peter Nijdam. Zoals gebruikelijk heel veel muziek uit het mooie, roemruchte, grijze verleden. Met name de jaren 60, jaren 70 en de jaren 80 zijn hier huizenhoog favoriet. En daar gaan we dan ook uiteraard een aantal mooie platen van draaien. Zoals gebruikelijk ook in dit programma dat we standaard 40 en ook 50 jaar terug gaan in de tijd. En dan komen we alweer uit in die mooie septembermaand van het jaar 1976. En ook 1986. En uit deze twee hitlijsten, de Nederlandse top 40, straks een aantal leuke platen naar boven getrokken. Nou, ik kan je vertellen dat Radio Emmeloord op de kop af ook 10 jaar bestaat. En vanmiddag is er dan ook een open dag te zien en te bewonderen in het buurthuis Espelenvaart in Emmeloord. Dat vind je aan de Atlantische straat nummer 18. En vanaf 1 uur vanmiddag live programma's hier op de zender. DAB Plus te ontvangen in de Noordoostpolder uiteraard. Via de Middengolf natuurlijk ook AM747 vanuit het noordwesten van Friesland. En verder wereldwijd via de diverse streams. Kijk voor meer informatie op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

ergens alvast wel herkend, dacht ik zo. En dan Blond hoorde je van Dolly Parton, onlangs overleden op 80-jarige leeftijd. Ik dacht bij mezelf, daar moeten we sowieso nog even wat van draaien. Dan Blond, misschien wat minder bekend, maar de volgende die mag er ongetwijfeld zijn. Jolie nog een keer weer, Dolly Parton nu.

Dolly Parton. 80 jaar is ze geworden. 12 jaar geleden trad ze nog op het Glastonbury Festival in Engeland. En toen zeiden een aantal mensen wel, wat moet de oma al daar? Maar het was een grandioos spektakel destijds.

Justus Robinson, Paul Simon en Art Garfunkel uiteraard met een wereldbekende hit. Ja, wat heet wereldbekend? Een miljoenzeller als het ware. Radio Emmeloord bestaat 10 jaar en vanmiddag vanaf 1 uur een live programma rechtstreeks vanaf het buurthuis aan de Espelevaart of Espelevaart. En dat vind je in Emmeloord aan de Atlantische Straat nummer 18. En u bent daar van harte welkom. Tussen 1 en 5 dus. Een live programma vanaf buurthuis Espelevaart in Emmeloord.

muziek uiteraard van George Harrison. En What is Life, een van de vier Beatles als het ware. Van de Four Fab als het ware. Radio Emmeloord. Goedemorgen allemaal, het is zaterdagochtend en we bestaan 10 jaar. Vanmiddag dus live programmering vanaf 1 uur. Vanaf het buurthuis Espelevaart in Emmeloord. En je vindt ons aan de Atlantische Straat nummer 18. En dan nu iets leuks van Aretha Franklin. Rock.

lekker hoor, deze. Funky. Rocksteady. Uiteraard Aretha Franklin gedraaid hier op Radio Emmeloord. Het is de hoogste tijd, vrienden, voor een kopje koffie. We dachten van deze uit lang vervlogen tijden teruggedraaid. VOF de kunst. Dat is destijds een hele grote hit hier in Nederland. Ik denk ook wel in Vlaanderen, dacht ik. Ja.

0: Sophie, Radio F de Kunst, een Nederlandse popgroep, opgericht in de stad Tilburg. Je kan wel een beetje die zachte G horen als het ware. En het gezicht en zanger was uiteraard van Nol Havens, dat was de frontman destijds. En een hele grote hit destijds van hun was ook Suzanne, Suzanne, ja. Ik ben stapel gek op jou. We gaan nog eens even lekker 40 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar 5 september van het jaar 1986. Week 36 zitten we eigenlijk alweer in. Gaat alweer snel. Zo stond deze mevrouw in de Nederlandse top 40. Move Closer.
1: When we're together.
0: Marlon Martin trouwens, ja.

even terug naar 1986 met deze plaat van Marilyn Martin, Move Closer. En er stond destijds een boel leuke muziek in. En trouwens, als je mij zou vragen welk instrument zou je eigenlijk willen bespelen, dan zou ik zeggen de piano. En dan wou ik eigenlijk wel net zo spelen als de volgende. Bruce Hornsby samen met zijn Range.

0: it is. Bruce Hornsby in the Range. 40 jaar geleden speelde hij op zijn piano. Prachtig. Mooie nootjes de eter in. Kun je trouwens vertellen dat er destijds een boel leuke muziek in stond trouwens? Jawel. 5, The Holiday Rap, MC Micah G en DJ Sven. Tizento, Mattia Bazar. Stond er ook in op 4. Eldie Barts, Who's Johnny? Ook op nummer 3. En The Sweet Freedom van Michael McDonald stond op 2. En op nummer 1, nog steeds nummer 1, net zoals de week ervoor, UB40. En het prachtige Sing Our Own Song.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 80.
3: De beste, de nummer 1 hit van...

0: 40 jaar geleden de populairste plaat in Nederland. Ik kan je vertellen dat er vanmiddag tussen 1 en 5 live programma is bij Radio Emmeloord. Live vanaf het buurthuis Espelenvaart aan de Atlantische straat nummer 18 in Emmeloord. Vanwege het 10-jarig bestaan van Radio Emmeloord. Er is dus open huis. Iedereen is van harte welkom. Zometeen gaan we ook nog eens even lekker 15 jaar terug in de tijd. Terug naar die warme septembermaand van het jaar 1976.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord op de Middengolf. AM 747.
2: Herinnert u zich deze nog?

0: Creedence Clay.
1: Een lekkere plaat, zo teruggedraaid uit de jaren 60, vrienden. En we gaan nog eens even, ik heb het al gezegd, 50 jaar terug in de tijd. Terug naar die warme septembermaand van het jaar 1976. Toen stond deze formatie afkomstig uit het zonnige zuiden. Pussycat Dolls in de Nederlandse top 40 met een mooie glimlach. Hier zijn ze met Smile.

Jimmy James en de Vagabonds. Stond destijds hoog in de Nederlandse top 40. In de septembermaand van het jaar 1976. Op de kop af alweer zo'n 50 jaar geleden. Ja vrienden, een halve eeuw. En daarvoor nog die leuke plaat gedraaid van Pussycat. En het prachtige Smile. Ik ga je vertellen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Die ga je zo meteen ook nog even lekker horen. Maar eerst wil ik deze nog eens even draaien. George Baker en zijn selection. Ah, prachtig. Met de wilde vogel Wild Birds.

0: George Baker Selection. Wild Birds, George Baker natuurlijk, de man bekend van het kleine groene tasje. Dat was al vele jaren eerder, 1969 was dat trouwens. Ja. Kan je vertellen dat we een nieuwe nummer 1 hebben, vrienden? Want de Manhattans met Kiss and Say Goodbye, die een aantal weken op nummer 1 hebben gestaan, zijn deze keer gezakt naar nummer 2. En doorgestegen van 2 naar 1 in de vierde week, de Dancing Queen, ABBA. Ik bedank u allen voor het luisteren. Morgenmiddag ben ik er weer uiteraard met een nieuwe aflevering doordraaien. Zometeen tussen 10 en 12 uiteraard, scherp op de terp met Kees Bakker. En ik kan je vertellen dat er dus vanmiddag een open dag is in buurthuis Espelenvaart. En dat vind je aan de Atlantische straat nummer 18 in Emmeloord. En dus ook een extra live programma tussen 1 en 5 vanmiddag dus. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag. En misschien tot vanmiddag wel hier bij Radio Emmeloord. Ik laat je achter met de nummer 1 van precies 50 jaar geleden. Jawel, de Dancing Queen ABBA.
1: De Gouden Klassiekers. De Gouden Klassiekers. Die je nooit weer vergeet. Nooit weer vergeet. Radio Emmeloord. AM 747.
2: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit. Met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: ik zeg een hele goede middag. Morgen. Hoe kom ik nou weer bij morgen? Een hele goede morgen natuurlijk. Het is weer 10 uur geweest, de hoogste tijd voor Scherp op het Erp natuurlijk hier op Radio Emmerloord. En we hebben vandaag een feestje. Ja, vertel ik zo meteen wel even natuurlijk. Wat voor feestje dat inhoudt natuurlijk. Ja, die Sheila Help Help was er toen in de jaren 70 een dikke dance superhit was dat. Petertje bedankt. Petertje, misschien zou ik zeggen, ik Peter zo meteen ook wel in de eter. Ja, daar moeten we even naar wachten natuurlijk. We gaan nu de 90 Classic draaien. En de 90 Classic, ja, is van Phil Collins. En het heet Both Sides of the Story. En die komt uit 1993 alweer. Onder het motto van...
1: De grootste hits van toen.
2: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is... AM 747.

0: Gus, I miss you. Uit 1978 alweer, dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb een belangrijke mededeling. Ja, wat gaat er wat gebeuren? Ja, vandaag, open dag, zaterdag 5 september. Om 1 uur, 10-jarig bestaan van Radio Emmeloord. Ja, vanaf de buurthuis de Espelvaart 18. Daar zijn jullie allemaal welkom. En komt allen, gezellige radio vanaf 1 tot 5 uur natuurlijk. Oké, het is de hoogste tijd ook weer voor de vergeten niederpopplaat. En die is van Longtong, Early in the Shakers en Do You Remember?
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen.
2: Hoor je hier? Yesterday, yesterday, yesterday.
3: Terug in de tijd.
4: De vergeten niederpopplaat.
1: Radio Emmeloord.

van die film, hè, van die film. Je weet het wel. License to Kill. Met Timothy Dalton in de hoofdrol. En Gladys Knight en de Pepsi zongen dat liedje natuurlijk, de begintune van de film. Oké, we gaan even naar Amerika draaien en een paard zonder naam. Dat moeten ze even verzinnen. Ja. Even via de mail.

0: la. Mooie, mooie, mooi einde. La la la la la la. Oh, het is de hoogste tijd alweer voor drie op rij, een koffie en een koekje erbij. En wat voor drie leuke plaatjes heb ik uitgezocht? Natuurlijk de Pussycat en Mississippi en Highlight in California. En natuurlijk Boston Peace of Mind. We beginnen met Miss Slippy. Oh nee, Mississippi.
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Amyloid. AM 747.

motion, a locomotion. En het komt uit 1997. 79. De beroemde winter. Rits zong dit. En wie heeft het meer gezongen? Even een triviaan vraag. Ja. Niet allemaal. Little Eve en Kylie Minogue. Die heeft het ook gezongen. Locomotion. Kunnen we misschien binnenkort ook wel even draaien. Wat hebben we nog meer klaar te staan? Nou ja, even Turn Back Time van Cher. De verbouwde Cher. Oh.

zou je dat wel doen? Weer overnieuw beginnen? Van je leven? Nee, nee. Ja, sommige dingen zou ik wel veranderen, maar de meeste dingen niet, natuurlijk niet. Het gaat zoals het gaat. Het rent zoals het rent in Fries. Weten jullie dat ook wel weer? Oké, we gaan even naar Racy draaien met Some Girls. En die komt uit 1900 en... Oh, ook al uit 1979. Weet je dat dan wel? Dus die winter... Oh, wat was dat leuk. Wat was dat leuk. Ja, wat heb ik toen een heleboel sneeuw geschept. Ja, ja bij, vooral bij de boeren. Want die moesten wel wat kuil hebben voor de koeien natuurlijk. En na de tijd kregen we allemaal een berenburgje. Lekker, lekker. Om lekker warm te blijven. Maar we gaan even een muziekje draaien hier op Radio Emmelo. Natuurlijk via de 747 en de DAB+. Ja, we kunnen straks kun je even mij een handje geven. Dan kun je me, kan ik me even voorstellen, want ik ben Kees Bakker.

staan er ook niet, hè? Nee, die willen dat gewoon niet. Sommigen willen wel. Ja, daar hebben we het over nergens. Ja, ja, dames en heren, jongens en meisjes, even aandacht, aandacht, aandacht. Vandaag, open dag, zaterdag 5 september, om 1 uur, 10-jarig bestaan van Radio Ermeloord. En vanuit het buurthuis bij de Esper, paard 18 in Ermeloord. Komt allen, gezellige radio van 1 tot en met 5 uur. En dan kun je misschien ook een handje geven van, ja, ik ben Kees Bakker. Oh, ja, oh, ja, ben je echt? Ja, ik ben helemaal echt. Oké, okay, we gaan even nog een liedje draaien voor de klok van 11 uur. En na de klok van 11 uur ben ik weer bij je met een lekkere gouden ouwe hier op Radio Ermeloord. En we beginnen eerst even nog bij de plaatje draaien van The Doors. En dat heet Riders on the Storm. Uit 1972 alweer. Begint het al te stormen? Ja, ja. Het begint al een beetje te stormen. Het begint al een beetje te regenen. Kijk naar buiten. Ja, spannend. Oh, wat zou er allemaal gebeuren? Hoeveel regen zou er vallen? Ik weet het niet. En de wind. Wat gebeurt er allemaal mee? Windhoos? Kan zomaar gebeuren. Gaan we lekker even genieten van deze single. Op radio.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Tienduizenden Nooren worden verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en een verbod op auto's, e-steps en fietsen. Ook vandaag zoekt de politie verder in en rond over Asselt, zonder bekend te maken waarnaar precies gezocht wordt. Eerder werden wapens gevonden, waaronder een tas met wapens en wiegen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten bij het huis van Jan G. Twee agenten raakten gewond. Van de 34 aangehouden verdachten zijn er 32 voorlopig vastgezet. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden valt een enkele bui. De wind waait uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

happy and I wanna be 10cc. Good morning, Judge, hier op de radio. En mijn lord, de eerste plaats na de klok van 11 uur natuurlijk. Scherp op het erp, daar luister je naar. Ik ben tot 12 uur bij je natuurlijk. Heb je vanmiddag niks te doen? Heb je niks te doen? Nee, dan kun je wel even komen bij de open dag. Zaterdag 5 september. 1 uur, ja, 10 jaar bestaan van Radio Emmeloord. Vanuit het buurthuis de Espelvaart, nummer 18. En ja, je kunt komen tussen 1 en 5 uur. Gezellige radio. Misschien kun je ook wel even de desbetreffende disjockey even aan hem voelen. Even met hem praten natuurlijk. Oké. Wat gaan we dan draaien? We gaan even een lekker stukje oude muziek draaien. En zometeen zeg ik die tekst wel even. Dat is een hele grote tekst. Maar wel een leuk plaatje. Hier op Radio Emmeloord. Via de 747. Of DAB Plus. Te beluisteren. De lekkerste gauw ouwe.

Dit is de Holly uit 1973. En ik zou even zeggen wat voor dit plaatje. Dat is The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McKee. Ja, dat is ook altijd een hele uitspraak. We gaan even een vreemd dansje doen. Dus met de Bengals en Walk Like an Egyptian. Dat ga ik ook even doen. Links en dan weer rechts. En dan weer links en dan weer rechts. Ja, zo gaan we door.

allemaal tot het einde gedraaid hier op Radio Emmeloord. Natuurlijk een hele goede morgen. Wat gaan we nu draaien? De Drifters, You're More Than a Number in My Little Red Book uit 1976.

Steely Dan. Hey 19, zo heette dat liedje. En Steely Dan heeft ook nog wel andere leuke liedjes gemaakt. En die komen ook regelmatig voorbij hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Weer de 747 of de DAB Plus. The Emotions, it's the same old song. Altijd hetzelfde liedje, het is altijd hetzelfde liedje. Nou, nou, het wisselt hier elke drie minuten, vier minuten. Dan krijg je weer een ander song te horen.

0: En wie heeft daar mee gezongen? De vrouw van vandaag. Weet je het al? Ik bel. Nou, maar ik heb het ook op mijn scherpje te staan. Lekker makkelijk, hè? The Weatherman en It's the Same Old Song. En The Four Tops. En natuurlijk ook Pussycat. Ja, wie kent ze niet natuurlijk. Kwamen uit Limburg. Wat gaan we draaien? We gaan even... we gaan nog even een liedje draaien hier op... en dan komt de zomer top 3. Even fire.
1: I am the god of hell.
0: A crazy
1: fire,
0: world of...
1: And I bring you...
0: Otto Brown. 68 alweer.
2: 68? Tijd geleden ging ik naar de lagere school.

0: Mette Brown.
1: Hier op Radio Emmeloord. Het is de hoogste tijd, ja, het is de hoogste tijd voor de zomertop 3. En de zomertop 3 zijn drie leuke liedjes uit de zomer. En we beginnen met Santa Esmeralda, Don't Let Me Be a Misunderstood. En dan Tropical Barbados. Oh ja, we gaan naar Barbados, dat is ook wel leuk. En Silvio, I am your South America. Oh, I am your South America. Nou, dan weet je dat ook maar weer. We gaan dit even doen.

0: De muziek is oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.
1: Dit is Scherp op de Term. Presentatie Kees Bakker. Zomer.

zal het wezen lang. Wang Chung was dat hier op Radio Emmeloord. 1984. Wat gaan we draaien? We gaan even huilen. We gaan even huilen op de radio. Ja, Don McLean en Crying. Het begint heel zacht. En dan komt het naar de hoogtepunt. Dan krijgt hij een zakdoek van mij.

heeft een mooi plaatje, een singeltje uit de jaren 80. Crying van Don McLean hier op Radio Emmeloord. En daar heb ik weer een andere op gevonden en dat is van The Cure. Boys don't cry. Nou, tegenwoordig wel hoor. Vroeger niet, maar tegenwoordig, ja, je wordt wat ouder, hè. Wat emotioneler, zeggen ze dan. Ja, soms is dat zo. Je kunt ook op de goede dingen huilen, hè.

De Cure, ook nog op Pinkpop gestaan. Ik dacht, ze stoppen ermee, maar nee, ze gaan nog even door. Ja, ja, ik ga ook nog even door. Nog een minuut of zeven en dan is het alweer gebeurd. En dan maakt het niks uit. De muziek gaat wel door, hoor. We gaan even OMD draaien met Locomotion. Ook uit 84.

dames en heren, even een belangrijke mededeling hier aan deze kant van de spuit. Vandaag op een dag, zaterdag 5 september, om 1 uur, 10-jarig bestaan van Radio Emmeloord. Ja, vanaf de buurthuis de Espervaart 18. En komt al een gezellige radio vanaf 1 uur tot en met 5 uur. Daar zijn we er. Ja, dus als je je verveelt en je hebt niks te doen, nee, dan kom je gewoon even gezellig langs. Dan kan je even kijken hoe het radio wordt gemaakt op Radio Emmeloord natuurlijk. Ik heb ook een liedje opgezocht, ja, voor het bestaan van 10 jaar van Cliff Richard. En congratulations. Ik zeg tot zo, dan ben ik er ook hoor.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. In Europa zijn het afgelopen muggenseizoen ruim 1000 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. In 15 landen werden in totaal meer dan 1080 besmettingen geregistreerd, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. Ook in Nederland zijn dit jaar 9 mensen besmet geraakt. Een van hen, een 75-jarige man uit Utrecht, is overleden. Vooral ouderen lopen risico op ernstige klachten. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Nooren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. En de regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, Van Brienoordbrug en Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. Het weer vrijwel overal droog en zonnig, alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Even naar de klok van 12 vrienden op deze zaterdagmiddag 5 september. Het is een bijzondere dag hier bij Radio Emmeloord, want we bestaan 10 jaar. Officieel per 1 september, maar van 24 vandaag. En je kunt langskomen, ga je straks even vertellen wat precies we vandaan uitzenden met de live programma's. Ik draai nu dit uur tot aan de klok van 1 en dan schakelen we live over naar de locatie toe. Mijn naam is Mark Botengraven. Ik ben al heel wat jaartjes verbonden bij Radio Emmeloord en doe het altijd nog met vol plezier. Dit uur hebben we diverse liedjes uitgekozen en we hebben ook wat oude jingles nog gevonden in het archief van wat we zo door de jaren heen hebben gebruikt hier bij Radio Emmeloord. Dus mocht je dan denken van, hé, wat draait je nu? Ja, dat heeft te maken met het grijze verleden hier zo. 10 jaar Radio Emmeloord.

muziek van formatie Chica, Want Your Love. Als eerste natuurlijk even in het zonnetje zetten. Dat is natuurlijk de eigenaar, directeur, zoals ik hem altijd noem, Dick Offriga. En zijn vrouw Annelies, die zorgen ervoor dat het station gerund wordt. En Annelies zorgt ook altijd tijdens de lunch het eten voor natuurlijk Dick als hij zijn live programma doet. En wij hebben natuurlijk op een zondag de Engelse service draaien. En ik wil even de twee jocks noemen die dat altijd brengen. Dat is Ron O'Quinn en Simon Tate. Met de Luxemburgse top 20 en Ron O'Quinn met zijn rock'n'roll rewind. Zal straks verderop in het programma nog wat meer medewerkers laten voorbij komen die hier bij Radio Emmeloord natuurlijk actief zijn. Want we doen met een hele groep medewerkers dit station runnen. En dit is Esther en Avri Overeem.

0: het adres even doorgeven waar wij vandaan gaan uitzenden en waar u hartelijk welkom bent. Vanaf 1 uur is dat in het buurthuis Espelervaart. En dat is even kijken aan de Atlantiksstraat nummer 18 in Emmeloord. Dus daar bent u welkom. De koffie is gratis en de thee. Dus kom even langs. Dan kun je ook kennis maken met de discjockeys en de medewerkers van Radio Emmeloord. Ja, ik zei het al. We hebben ook wat oude jingles gevonden. Want in onze historie hebben we qua zender ook wel wat zenderwisselingen gehad. We zonden eerst op 7 uit. En toen later verhuisden wij naar een andere frequentie. Dat was deze. Nee, hallo. Zullen wij eerst even onze jingle laten horen die we wel laten horen?
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
0: Dat bedoel ik.
1: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.
2: Je zingt ze zo weer mee.
1: Radio Emmeloid. AM 1224.

0: Papa Don't Preach, je had het al in de gaten. We startten dus op de AM747. En toen op een gegeven moment verhuisden wij naar de 1224. Dat had te maken tot het wat beter met de antenne te beluisteren was. Dus het zendvermogen was geloof ik ook omhoog van 50 watt naar 100 watt. Dus het bereik werd wat groter.
1: De Gouden Klassiekers. De Gouden Klassiekers. Die je nooit weer vergeet. Nooit weer vergeet. Radio Emmeloid. AM1224.
0: En wij draaien ook nog als radiostations nu dan van het Zwarte Vinyl af. De volgende plaat komt ook van het Zwarte Vinyl af. Dus hij spettert een beetje, vrienden. Het is Perret en Borde Quito.

0: Toen moest volgens mij nog wat achteraan komen. Maar goed, de plaatjes die kwamen dan in die tijd, de jaren 70, nog vaak uit Spanje. Want de medewerkers van de radiostation gingen dan die tijd naar Spanje toe. Dat was erg populair. En dan hoorden ze dat soort liedjes op de radio daar zo. En dan namen ze zo'n plaatje mee. En dat werd dan in Nederland stevig gedraaid. En dat werden dan echt zomerhits. En ja, het adres.
1: Radio Emmeloord.

Het adres waar wij zitten, dat is dus de Atlantische Straat 18 in Emmeloord. Het buurthuis al daar, de Espelenvaart. Zo heet dat. En dus de koffie en andere dingetjes, thee, dat is allemaal gratis. We zijn, ja, zo zal ik zeggen, je kunt bij ons langskomen vanaf 1 uur tot dan 5 uur. Nogmaals, daar lopen de medewerkers ook van Radio Emmeloord langs. Dus dan kun je ook even een praatje maken en dergelijke. Als je dat leuk vindt, natuurlijk. Ondertussen draaien we iets heel ouds. Kuimits.

0: True Leave van Guy Mitchell was dat. Echt uit de diepe archieven. Het persoonlijke archief van Dick Offerga. Daar mogen we ze nu dan als medewerkers in snuffelen. En dan duiken we die oude plaatjes op. Want dat hoor je wel bij Radio Emmeloord. Ook duiken de echte archief in. Om dat soort liedjes nog voorbij te laten komen. Andere medewerkers die ik even wil benoemen. Die bij Radio Emmeloord actief zijn. Dat is onder andere Willem Keekstra. Die maakt een aantal programma's. Paul Petersen doet dat ook. Die heeft ook meerdere programma's. Peter Nijdam is sinds kort bij ons team erbij gekomen. Ja, dat zijn de aantal namen. En ik ga straks nog wat meer medewerkers noemen die hier bij Radio Emmeloord programma's maken.
1: De gouden glans van radio straalt af van ons antennes bij deze flashback.
0: Blijf even hangen in de 70's, vrienden, met deze opname van Greyhound. Het is getiteld Black and White.

0: formatie, dus Greyhound was dit met Black and White. Ja, in het begin zaten wij als discjockeys ook een beetje zo van... we hadden een beperkt jinglepakket hier bij Radio Emmeloord. Dus er werd wat hier en daar geplakt. Tegenwoordig gaat het nog wat makkelijker met het AI gebeuren. Maar toen moesten we dat zelf nog thuis in de studio een beetje bij elkaar plakken. Dit is er een voorbeeld van.
1: Dit is Radio Emmeloord op DHB+.
0: Ja, he, All Europe Radio gejat en dat soort dingetjes aan elkaar geplakt. Zo maakten wij dan de jingletjes hier zo bij Radio Emmeloord. Ja, het is wel zo leuk weer om dat terug te horen natuurlijk. Straks nog wat meer medewerkers. En nogmaals, je bent dus welkom omdat Radio Emmeloord vanaf 1 september alweer 10 jaar bestaat. Muziek van de Still Youngs Band. En getiteld Long Bay Run. Nou, dat geldt ook even voor onze radiostation. We hopen nog lange tijd bij jullie te zijn met...

Stills Young Band was dat. Nou, andere medewerkers die we nog willen noemen is Wislo Lipowski. Die is actief bij ons. Johan de Graaf, die maakt ook wat meerdere programma's. Hans van Dijk, die doet wat uurtjes maken. Dus dat zijn er alweer een aantal. En ik heb het nog een straks wat meerdere medewerkers die hier bij Radio Emmeloord actief zijn. We staan dus 10 jaar, vrienden. Dat betekent dat je vanaf 1 uur hartelijk welkom bent in Emmeloord om ons even in de keuken te kijken, zoals we dat noemen.

0: Carrier, de Pacemakers waren het en de Very Cross, de Nursey of Mercy. Ja, op een gegeven moment was het verzendvermogen van 12 TV wel toereikend, maar we kregen de mogelijkheid om een wat sterkere zender te gebruiken met wat groter bereik. En we gingen weer terug naar de vertrouwde 747, alleen we gingen uitzenden vanuit Sexbierum. En dat had ervoor gezorgd, of, en heeft er nog steeds voor gezorgd, dat het bereik in het noorden van Nederland zeer sterk verbeterd is. En sinds die tijd hebben we op de AM geen veranderingen meer gehad.
1: Goud van Hout. Goud van Hout. De muziek waar jij van houdt. Bij Radio Emmeloord. Op AM 747.

0: DJ's. 10 jaar Radio Emmeloord. Dat wordt uitgebreid gevierd tussen 1 en 5 uur. In de Atlantische straat nummer 18 in Emmeloord. Dat is het buurthuis al daar. Espelervaart, daar kun je ons vinden. Dus mocht je via navigatie en dat soort dingetjes onze kant op komen, dan moet dat allemaal gaan lukken. Andere medewerkers die ook nog bij ons actief zijn, zijn onder andere Dickie Denkers, Hans van Dijk, Keeks Bakker, die is ook sinds kort weer bij ons actief. Ik meen dat ik Johan de Graaf al genoemd heb, en anders Johan, dubbele vermelding, wie heeft dat niet?
1: Dit is...

0: april begin van de Beatles uit 1963 was dit Money That I Want. En je hoorde de rauwe stem van John Lennon. Ja, we zaten dus weer op de AM747 terug.
1: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. In Europa zijn het afgelopen muggenseizoen ruim 1000 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. In 15 landen werden in totaal meer dan 1080 besmettingen geregistreerd, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. Ook in Nederland zijn dit jaar 9 mensen besmet geraakt. Een van hen, een 75-jarige man uit Utrecht, is overleden. Vooral ouderen lopen risico op ernstige klachten. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Noren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. En de regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, Van Brienoordbrug en Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. Het weer vrijwel overal droog en zonnig, alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jan Oosterveen. Go, go!
1: Goedemiddag en welkom bij de open dag van Radio Emmeloord. En de muziek die draait inmiddels al, omdat we eigenlijk ons een beetje moeten acclimatiseren, moet ik zeggen. Het is rond de 12 minuten over 1 op dit moment. En we zijn live vanuit buurthuis Espelervaat aan de Atlantische straat, nummer 18 in Emmeloord. En daar zijn we tot 5 uur bezig met ons 10-jarig bestaan. En de open dag, u bent daar van harte welkom, koffie gratis. En we gaan maar eens even wat lekker de muziek draaien. Ik zit even op de plaatlijst te krijgen en volgens mij hebben we nu de Green Green Grass of Home van Tom Jones.

0: van de grote nummer 1.
1: Radio Emmeloy. Met de beste gouden ouwe.
0: Dat is een van de grotere nummer 1 hits uit 1967. De best verkochte plaat van toen de tijd. Tom Jones en Green Green Grass of Home. We gaan eens even fietsen. En fietsen is gezond, zeggen ze. En we gaan even naar de Nederlandse bergen. En als we het daarover hebben, waar zou je het dan over hebben? Over de Vaalse berg of ergens op de Veluwe of zo. In ieder geval, het kost een hoop moeite, maar de muziek is mooi. De Nits.

0: www.radio-emmen.nl.
1: Ja, en we staan hier bij de open dag van Radio Emmeloord. En ik sta naast de directeur van Radio Emmeloord. En ik wil je even wat aanbieden, want we bestaan 10 jaar, hè?
2: Ja, dat klopt, Theo.
1: Ik heb hier wat voor jou en voor je echtgenoot. En ik heb nog een kaart.
3: Cassettebandjes.
1: Ja, mooi, hè?
3: Ja.
1: Ja, en er zit nog een kaart. En er staan de eerste 10 jaar op. En hoe zijn die 10 jaar gegaan?
2: De eerste gingen heel langzaam en het eerste jaar en de laatste 9 gingen redelijk snel voorbij. Ging redelijk goed, ja.
1: Ja, en hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd gaat, hè?
2: Dat heeft er zeker mee te maken, ja. Ja.
1: Annelies, ik wens jou een hele fijne middag.
2: Nou, dankjewel Theo en bedankt voor het cadeau. Ja, leuk.

0: lekker stevig stuk muziek. Zo op de zaterdagmiddag tijdens het open huis hier in buurthuis Espelerwaard. Radio Emmeloord. En het is net precies 13:30 geweest. En we zijn er toch tot 17:00 met ons open huis. En u mag natuurlijk altijd komen kijken naar deze live radio-uitzending. In buurthuis Espelerwaard, Atlantische straat nummer 18 in Emmeloord. Waar we heerlijke koffie hebben en lekkere cake. Het is allemaal gratis, dus als u zin heeft, kunt u hier natuurlijk altijd naartoe komen. We hadden Bryan Adams daarnet uit onze computer en Run to You. En volgens mij gaat Theo van Steenbergen nu weer aan de gang om wat mensen te gaan interviewen. Jij hebt een volgende kandidaat, Theo, om even een praatje mee te maken.
1: Ja, zeker. Ik heb Tjeerd hier naast me zitten.
0: Tjeerd.
2: Ja, goedemiddag. En ja, leuk hier.
3: Ja, weet je wel gezellig?
2: Ja, nou ja, ik had iets meer publiek verwacht. Maar goed, het is hier best wel gezellig, ja. Gratis koffie, wat wil je nog meer, hè?
3: Ja, en, nou, je weet nog niet wat er achter die bar staat. Er staat nog veel meer.
2: Nee, dat weet ik ook nog niet. Nee, alleen de mevrouw, de vrouw van Dick dan. En die verzorgt dat prima, dat.
3: Wat doe jij met radio?
2: Ik maak een programma samen met mijn dochter, zelf al een jaar of 30 denk ik. En de laatste 2 jaar samen met mijn dochter. Een infotainment programma op Radio Steenwijk. Eigenlijk de lokale omroep Steenwijk. Dat radio zit er nog steeds in. Maar.
3: En hoe heet jouw programma?
2: Dat heet gewoon Tjeerd en Marieke. Elke zondagmorgen tussen 10 en 11.
3: En wanneer is het radiovirus bij jou naar binnen gekropen?
2: Ja, dat is al heel lang geleden. Dat is begonnen bij de ziekenomroep in Steenwijk.
3: De OZO.
2: Bij de OZO, ja, waar je heel voorzichtig een plaatje mocht scherp zetten. En verder helemaal niets. En heel langzamerhand, ja, dan word je toch wel een klein beetje besmet met het radiogebeuren. Dus toen hebben wij een lokale zender, een illegale lokale zender gemaakt in het dorp bij ons. Dat was pas lokale radio. Toen was er nog alleen maar, hoe zeg je dat, Willem Duis. Op de zondagochtend en misschien, ik weet niet of Hilversum 3 er al was, maar je had wel Veronica natuurlijk, maar wij zaten op de FM daar, luisterde het hele dorp na.
3: En hoe lang heeft die zender bestaan?
2: Die zender die is een paar keer opgepakt natuurlijk. En op het laatst was het alleen maar een grote AK-machine met zo'n reel erop. Die 's ochtends stiekem werd aangezet en daar stonden al die programma's op. En een heleboel live muziek met Hallo Amateurs, komt het plaatje, je kent dat wel. Maar daar werd wel naar geluisterd.
3: En hoe heette die, het radiostation?
2: Dat was Radio Lokale Eesveen. En wij hadden dan als enige, ik met een iemand die er helaas niet meer is, een lokaal programma met interviews uit de buurt. Dus er hoefde maar ergens een schop in de grond te gaan. Of wij stonden erbij met een geleende, gejatte oer van de OZO. En dat werd s'avonds gemonteerd. S'avonds, zaterdagavonds opgenomen en zondagochtend werd het uitgezonden.
3: Ja, een oer, dat is een, voor mensen die het niet snappen, dat is een portable bandrecorder. En had je de oer 440 of de 400? 4000?
2: Nee, het was een van de allereerste nog.
3: Je hebt gewoon twee sporen?
2: Ja, twee sporen, ja. Ja, dat wel, ja. Dat gelukkig wel, want met vier sporen, daar ging nog wel eens wat mis. Ja,
3: ja, ik vond hem eigenlijk haast nog mooier als een Nagra. Dat is nog een duurdere.
2: Ja, maar dat konden wij niet betalen. We moesten deze alleen. Hè. En de Nagra, dat was alleen maar voor de NOS destijds en in Hilversum. En daar kwamen wij lang niet aan toe.
3: Nee, ik denk dat heel veel mensen, jongere mensen, niet weten waar we het over hebben.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Het is een beetje vaak jargon. En ik denk, het woord bandrecorder is al heel erg uit de wereld natuurlijk tegenwoordig. Maar ik heb er nog wel een paar.
3: Ja, ik had het laatst met een Walkman. Wist ook niemand wat een Walkman was.
2: Een Walkman niet. Nee, maar ik heb al die dingen nog wel. Ja, ook nog een cassette recorder, een Discman, een minidisc. Ik bewaar alles.
3: Ja, ik moet jou hand geven, want ik heb het ook allemaal thuis nog staan.
2: Oké, ja, nee. Ik ben nog blij met mijn oude Revox en al die dingen meer. Dus weer zo'n vakje. Gewoon, dat is ook een bandrecorder.
3: Ja, dat is ook een hele mooie. Wij hadden in de tafel bij de ziekenomroep hadden wij gewoon wat bandrecorders zitten. En als je bij de OZO kwam, mocht je eerst banden, dan hadden we allemaal de muziek op staan, moest je banden scherp stellen. Had je een teller bij, een heel verhaal en dan moest je hem opzoeken en dan zat je dan en dan de omroepster die sprak aan en dan moest je alleen maar de band starten. Dat mocht je de eerste paar jaar doen en niet meer.
2: Nee, maar dat was bij ons ook zo. We mochten helemaal niks, een plaatje scherp zetten en dan ook niet te scherp, want dat hoorde niet. Het gaat tegenwoordig wel een stuk beter natuurlijk. Ik heb de meeste muziek die staat tegenwoordig op een pc, een jingle machine van Jazz erbij. Maar ik draai ook elke week nog gewoon van vinyl. Ik spaar nog steeds singles. Ik heb ze ooit eens een keer met mijn stomme kop allemaal weggedaan, toen ik wat te weinig ruimte had. Maar ik ben nu weer singeltjes aan het verzamelen, dus ja, dat is prima. Iedere week zit er een, hoe zeg ik dat, zit er wel vinyl in.
3: Ja, ik heb nog twee snelstarters pick-up staan van de Ozo.
2: Dat zijn dan wel echte snelstarters. Oké.
3: Okay. Ja, dat was zo'n stukje. Ik hou even 20 of 15 centimeter de vingers uit elkaar, of 10 centimeter. Maar dan was die op toeren.
2: Ja, ik weet niet meer wat er bij ons stond. Volgens mij van die oude Lenko's. Ik heb zelf nog een Technics, een 1200 SL. Maar we komen allemaal in technische dingen. Ik denk niet dat de luisteraars dat zo leuk vinden.
3: Nou, nee, maar er luisteren ook wel een heleboel techneuten, die radio-idioot hoor.
2: Is dat zo?
3: Ja, volgens mij wel.
2: Oké. Bij ons is het altijd zo, om een kwartier dan is het tijd voor muziek. Maar ik wil nog wel even doorlullen als je nog meer vragen hebt.
3: Nee, we gaan nou muziek draaien, want ik zie de technicus kijken. Maar bij ons bij de lokale omroep mag het maar 3 tot 5 minuten wezen.
2: Ja, maar dat is bij ons bij de lokale omroep ook. Alhoewel, ik maak het programma thuis. Ook voor de publieke omroep is dat dan. Dat is niet zoals dit. Dat is voor de publieke omroep in de SLOS. De Stichting Lokale Omroep in Steenwijk. En ja, daar houden wij ons niet zo erg aan. Voor alles bij mijn dochter lul. Dan zijn we zo een uur bezig over kopje cultuur wat nu speelt in Steenwijk. Of desnoods over familie. Of dat er alweer pepernoten in de winkel liggen. Dus we trekken ons daar niet zo erg veel van aan.
3: Nee, maar goed. Misschien komt er een van die mensen die jij ook al kent, Jammers Punter. Die is onderweg hierheen, hè?
2: Ja, ik zag hem net op de telefoon. Hij is onderweg. En voor het programma van Tjeerd en Marieke morgen vroeg 10 uur. Overal te beluisteren.

voor de Survivor met het nummer Burning Heart. En dat gaat denk ik wel allemaal een beetje op voor de mensen die hier aanwezig zijn bij het buurthuis Espelervaart. Allemaal radiomensen met een brandend hart voor radio. We zullen straks waarschijnlijk nog wel wat meer interviews gaan doen. En we hadden straks ook wel zo'n plaats die een Beautiful Day heette. En het is redelijk mooi weer buiten. Het regent in ieder geval niet zoals vanmorgen op de terug of op de heenweg toen ik hier naartoe reed. En ik denk nou.

Passie, zo heette de plaat en was van Clouseau. En nu zit ik te denken van, kwam Clouseau eigenlijk uit België? Ik vraag het even hier aan collega Jan van Wetelo, die hier ook naast me. Ze komen uit België, Passie. En wij gaan even terug naar Theo van Steenbergen, die even een praatje gaat maken met de man die bij ons op Radio Emmeloords morgens, op vrijdagmorgen tussen 7 en 9 het programma Uit de Wieren doet. En hij gaat praten met

0: Erik de Vries, Theo.
1: Frederik, welk programma heb jij?
2: Ik heb Uit de Veren, elke vrijdagochtend tussen 7 en 9 uur. Lekker vroeg.
1: Ja, dat is mooi vroeg. En ik hoor al een stukje van Doris erin.
2: Wat zei je nou? Ik hoor het laatste niet, maar...
1: Ik zeg, je hebt er altijd een stukje van Doris in.
2: Van Doris, ja. Dat is een stukje uit bij de marine, volgens mij. Ja, daar heb ik uitgeknipt en daar heb ik Uit de Veren van gemaakt. Maar ja, er stond allemaal nog wat woorden tussen, maar ik heb hem een beetje geknipt.
1: Kijk, en waar komt het vandaan, jouw programma?
2: Uit Damboord. Damwoude.
1: Damwoude, en waar ligt Damwoude?
2: Damwoude ligt 5 kilometer onder Dokkum, in Friesland.
1: En er zit er nog eentje daarboven uit Friesland.
2: Ja, twee zelfs.
1: Ja, het hele radio gebeuren zit hier uit Friesland.
2: Ja, nog bijna wel, ja. We doen ze allemaal met elkaar een beetje zo. Dus,
1: En welke radiostations zit jij nog meer? Zit jij nog op andere radiostations?
2: Nee, alleen dit. Ik ben hiermee begonnen nadat ik gepensioneerd ben. En ik vind het heerlijk nou om dit te mogen doen. Dus dat was al even leuk.
1: En 's morgens vroeg het bed is niet het probleem?
2: Nou, ik neem het thuis op. En dat wordt wel op andere uren opgenomen. Dus dat is wel een beetje handiger.
1: Oh, jij zit niet op 7 uur in je pyjama achter de microfoon?
2: Nee, nou, dat kan ik mijn echtgenoot ook niet aandoen. Want dan stamp ik daarboven op zolder rond. Dat moet me niet.
1: Nee, dan krijg je echtelijke problemen.
2: Ja, en daarvoor ben ik hier niet naartoe gekomen natuurlijk.
1: En jingles en zo, maak je die allemaal zelf?
2: Nou, onze baas heeft me al wat opgestuurd en ik maak zelf ook wel wat. En ik, dat is een beetje hobby om daar mee om te knutselen. En vroeger hadden we een beetje een piraat, en Geert hiernaast, maar die maakte toen de jingles vaak.
1: Ja, en hoe heette dat piratenstation? Want ik kom tot de ontdekking dat heel veel mensen die nou legaal zijn, vroeger illegaal waren.
2: Nou ja, wij deden het via een omgebouwde babyfoon en dat ging dan via het elektriciteitsnet en dat heette Radio Entertainer.
1: Ja, ja, dan ga je een heleboel technische dingen, maar ik weet hoe het werkt. Ja, dat klopt. Ja, en dan zat je op de FM-band, hè?
2: Nee, op een lange golf volgens mij. Daar kon je het ook, en op middengolf was het ook wel een beetje, maar de lange golf, dat droeg het verste. Ja, het was gewoon buurtradio eigenlijk wat we maakten. Dus,
1: ja, maar het was ook met de babyfoon, die nieuwere, die zaten op de FM.
2: Ja, klopt. Het waren gewoon een kleine FM-zendertje. Zo een heb ik ook nog op zolder liggen ergens, geloof ik. Maar.
1: Ja, die kon je ook nog een beetje verschuiven, een beetje technische dingen kon je ermee uithalen en dan kon je het hele dorp bedienen.
2: Ja, inderdaad. Maar ja, zover zijn we niet meer gekomen. Toen, nee, dat is gewoon een beetje gebleven zo. En nu ik, ben ik later gewoon een studiootje gaan bouwen op zolder, gewoon voor de hobby een beetje. En toen kwam ik erachter dat het toch wel weer begon te kriebelen, doordat ik het wel weer leuk vond om radio te maken. Dus vandaar dat ik nu elke vrijdagochtend in de lucht ben.
1: Nou, wij gaan vrijdag weer luisteren naar jouw programma en ik wens je nog een fijne middag.
2: Dankjewel, jullie ook.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. In Rotterdam is vannacht een beschonken vrouw met haar auto een terras opgereden. Er raakte niemand gewond. De 40-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden voor rijden onder invloed. Het uitgaanspubliek vernielde daarna haar auto. De politie hield ook twee mannen uit Zwolle aan. Een van hen wordt verdacht van vernieling. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

kleine 3,5 minuten over 3 uur. En er is geen nieuws vandaag, want er was niks te beleven. En we hebben daarom maar onze nieuwslezer hebben we met vervroegd pensioen gestuurd, zullen we maar zeggen. En u hoorde My Number One van Princess, zoals die dame heet. En dat is allemaal gezellige muziek op zaterdagmiddag bij het Open Huis bij Radio Emmeloord in buurthuis Espelervaart, Atlantische Straat nummer 18. En mocht u dit nou horen, koffie is prima, er is lekkere cake en het is hier heel gezellig. Ik heb hier al verschillende radiomensen gezien, ook de man van Solo Radio, Willem Keekstra, die is al binnen, en Dickie Denkers, die vanavond weer op Radio Emmeloord zijn programma gaat doen vanaf 10 uur. En zo kunnen we de hele middag wel bijblijven tot en met 5 uur vanmiddag. En dan gaan we weer over op onze normale programmering. We hebben weer een plaat uitgezocht. Dat is een hele mooie. Dat wordt Dire Straits en Walk of Life.

0: Ja, en terwijl de ene oude radioknaar naar de andere binnenkomt, zit ik ook langs een oude radioknaar, Willem Keekstra. Willem, wat doe jij bij Radio Emmeloord?
1: Nou, een aantal uur volmaken.
0: Met muziek?
1: Ja, uiteraard. Alleen non-stop muziek.
0: Ja, maar jij hebt geen presentatie-ideeën voor jezelf?
1: Nee, zeker niet.
0: Maar je hebt wel een hele enorme kennis van muziek. Hoe komt dat?
1: Ja, het is gewoon aangeboren, denk ik.
0: Ja, want vroeger bij de OZO, bij de ziekenomroep, zijn wij allebei begonnen. En daar deed jij ook al de plaatjes ophalen bij Fokker Dijkstra.
1: Ja, dat klopt. Dat was elke week weer de nieuwste ophalen en in het archief zetten.
0: En toen is het al begonnen, die kennis?
1: Nee, het was daarvoor al bij een FM-piraat.
0: En welke FM-piraat was dat? Want iedereen die ik geïnterviewd heb, die is begonnen bij een piraat.
1: Ja, de Hellebreker.
0: Oh, die naam komt er niet onbekend voor.
1: Nee, het was eind jaren 70.
0: En hoe lang heeft die zender bestaan?
1: 2,5 jaar langer, maar ik heb er 2,5 jaar bij gezeten.
0: Nou, maar nou, jij doet niet alleen voor Radio Emmeloord, maar doe je in combinatie met, want je hebt zelf ook een radiozender, hè?
1: Ja, ik heb solo radio en die draait 24 uur per dag eigenlijk non-stop muziek.
0: En je bent bezig met nog een andere radiozender?
1: Ik ben ook met Crystal Radio bezig en die draait 60 en 70 jaar muziek, maar ook non-stop.
0: Ja, en hoe doe jij al die stemmen ertussen maken? Doe je dat met AI of zo? Of heb jij allemaal mensen die voor jou inpraten?
1: Nee, ik heb ook software heb ik daarvoor. En die software die spreekt dus alle teksten in die ik aangeef.
0: Ja, want wij hebben voor ons programma, wat ik op een andere zender doe, heb jij ook een nummer gemaakt en had je 5 minuten klaar?
1: Ja, nou, meestal is het in een minuut klaar. En op het moment dat je een aantal steekwoorden ingeeft en op dat moment maakt het programma daar een liedje van.
0: Ja, want Doris zegt, wie is die zanger? Zei die, dat is mijn collega die dat programma ook meedoet. Hij zegt, wie is die zanger? Ik zeg, die bestaat niet.
1: Nee, dat klopt, het is allemaal digitaal.
0: Ja, ja dat kan, dus je hebt eigenlijk helemaal geen discjockey meer nodig als je goed lopend radiostation hebt.
1: Nee, er zijn ook al stations die hebben gewoon digitale nieuwsmensen. Dus die presenteren het hele nieuws digitaal. Alleen je moet een goede tekst in ingeven natuurlijk.
0: Ja, die mensen hebben ze gewoon de stem van geleend, zeg maar.
1: Ja, of dat is een samenstelling van een aantal stemmen. En die worden door het programma dan gemixt en dan heb je een nieuwe stem.
0: Het klinkt allemaal heel simpel.
1: Nou, als je weet hoe het moet, wel.
0: Ja, dat is met alles zo, Willem. En hoe lang denk je hier nog mee door te gaan?
1: Nou, voorlopig nog wel. Ik vind het veel te leuk om te doen.
0: En wanneer zijn jouw programma's op Radio Emmeloord te horen?
1: Elke nacht. Van 10:00 tot 's morgens 7:00. En voor de rest, volgens mij maak ik 70 uur in de week of zo aan programma's.
0: Ja, en zijn het allemaal nieuwe programma's of zijn het ook wel herhalingen op de lange duur?
1: Nou, het zijn natuurlijk wel herhalingen, maar wat ik nu er neerzet en over een jaar weer, dan is het redelijk nieuw natuurlijk.
0: Ja, dat klopt zo. Willem, mag ik jou een hele prettige middag nog vinden en leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je.

met het nummer Drive. En hier helemaal een gezellige boel. Kwart over twee volgens mij is de tijd. Bijna 16 over twee. En hier bij Radio Emmeloord bij de open dag tot 5 uur. Vanuit buurcentrum Espelervaart aan de Atlantische straat nummer 18. Het is hier al een gezellige drukte. Maar er kunnen nog ongetwijfeld heel veel mensen bij. Dus als u zin hebt in een lekker bakje koffie met een plakje cake. Dan kunt u natuurlijk hier naartoe komen. En ziet u precies hoe of live radio gaat hier in Emmeloord. En ja, dat is altijd de moeite van het bekijken waard. En we gaan weer over naar muziek. In dit geval is Foreigner. In dit geval.

0: Splitsing. En recht uit mijn hart, of recht uit ons hart. En dat geldt denk ik ook wel voor Radio Emmeloord. Alles recht uit ons hart, want we houden ervan. En vandaar dat we vandaag ons 10-jarig bestaan vieren met een open dag in buurthuis Espelervaart hier in Emmeloord aan de Atlantische Straat nummer 18. En we zijn er nog tot 5 uur vanmiddag met live gepresenteerde en gemaakte programma's. En wilt u dat zien hoe dat in zijn werk gaat, dan moet u ongetwijfeld een keer hier naartoe komen. Ik ga eens even achter me kijken. En dan moet ik even de microfoon uit de stand halen. Want volgens mij gaat Theo even een praatje maken. En met een van de mensen die s'avonds om 10 uur op zaterdagavond bij Radio Emmeloord te vinden is. En daarvoor was het vroeger ook op Radio 0511. Dikkie Denkens in dit geval, Theo.
1: Ja, en hij zit ook zondagmorgen zit hij daar. Ja, dat is zondagmorgen zit je er ook. Wij luisteren elke zondagmorgen naar jou, hè?
2: Ja, nou, dat vind ik heel mooi, want ik hoor zo rondom een heleboel reacties altijd.
1: Nou, wij gaan vaak met de auto naar Nijmegen en dan zetten we de telefoon aan, dan luisteren we onderweg naar jouw gesprek en dan horen we dat jij met mooi weer de tuindeur open hebt staan.
2: Ja, dat klopt helemaal, want ik heb mijn studio achter in de schuur, we hebben een boerderijtje achter in de schuur gemaakt en ja, daar heb ik toen een pui in gezet met tuindeuren. Nou, als het mooi weer is, kan die lekker openstaan.
1: Ja, maar jij zegt ook altijd wat voor weer het is. Maar waar kom jij vandaan?
2: Handomhuizen.
1: En vertel mij eens waar dat ligt.
2: Handomhuizen, nou, dat ligt 7 kilometer boven Dokkum. Dus vlakbij Wierum, Holwert, tegen de Zeedijk aan.
1: Ja, dan val je bijna van de kaart. Dat is het einde van de wereld, of niet?
2: Ja, klopt helemaal.
1: Ja, en daar staat ook nog een middengolfzender.
2: Ja, dat was die van 0511. Oh, je bedoelt bij PSS Moddergat.
1: Ja, die... ja, waar Radio Emmeloord ook op zit.
2: Oh, nee, dat is in Pietersbierum, hè? Dat is bij Harlingen.
1: Ja, hoeveel zenderparken heb jij?
2: Nou, ik had van 0511 hadden we dus een bij Oosternijkerk. Ook bij een boer op het erf aan een zo'n ouderwetse windmolen. Dus dan kon je op een 20 meter hoogte kon je je verticale straler hangen. En dan kon je zo horizontaal afspannen. Dan had je een hele mooie antenne.
1: Ja, en als je horizontaal afspannen, hoe ver kwam die?
2: Nou, daar heb ik ook wel uit Scandinavië rapportjes van gehad.
1: En wat voor zendvermogen had jij op de antenne?
2: Dat was precies 25 watt, 100 pep.
1: Zo, ja, dat netjes. En dan 1 op 1?
2: Ja, 1 op 1. Dus goede antenne, die moeten doen. Dus, maar dat is met de 747 ook zo. Die draait op een antenne, die staat precies 1 op 1. En ja, 33 meter hoog, dus de straler.
1: En dan, ja, en dan een heel kaal landschap.
2: Ja, heel kaal landschap. En het is een T-antenne tussen twee masten van 33 meter hoog. En nou, daar zit Radio Emmeloord op.
1: Ja, en de afstraling op de grond is ook goed?
2: Ja, is heel goed. Er zit een hele goede aarde in. En dat is in de tijd helemaal berekend. Door Alan Beats, die doet Radio Caroline ook. Die heeft het toen allemaal voor me uitgerekend. Ook de aanpassing naar de 747. Want de antenne zelf die staat op iets van 1400 kilowatt. Dus, maar ja, dan moet je dus spoelen erbij maken. En dat hebben we toen aangepast. En hij werkt perfect.
1: Ja, dat is een erg technisch gesprek. Maar mensen die een beetje verstand van hebben, die begrijpen waar het over gaat. De aarde, is wat voor grond zit jij? Want er is geen zand bij jullie, hè?
2: Nee, volgens mij is dat klei. Ja.
1: Net zoals hier in de polder. Als je hier hard stampt, heb je ook klei.
2: Ja, klopt. het is er allemaal met een kraantje in de tijd ingegraven. Dat heeft de vorige eigenaar allemaal nog gedaan. Hè, dus.
1: Ja, en jullie hebben ruimte zat daar, hè?
2: Ja, helemaal vrij. En het zit niet in de bebouwde kom of zo. Dus het straalt een heel eind weg.
1: En hoe lang doe jij dit al, die programma's maken?
2: Nou, radio doe ik nou in principe 15 jaar. Ik heb het even allemaal opgezocht. We zijn toen begonnen als Radio Atlantis. En dat deden we in het begin illegaal op 1521 kilohertz. En ja, dat is later zijn we dus met de lokale omroep van Burgum in zee gegaan als raamprogramma. En later ook programma's daarop gemaakt. En dat is nou overgegaan natuurlijk naar RTV NOF. Daar zit ik dus ook zaterdagavond nog op met de hittijdmachine.
1: Ja, en die dat drieluik, hoe werkt dat precies? Want je hebt altijd een drieluik, maar ik heb er nooit helemaal, ik heb nooit ook niet geduld gehad, denk ik, om naar te luisteren. Hoe werkt dat en wie doet dat?
2: Dat doet Pieter Wijminga, die woont ook in de Wouden. En, ja, Pieter en Jekke zijn dat. En, nou, die zijn hele tijden mee bezig om een mooi puzzeltje te maken en zoeken de platen bij. En ja, dan is er een overeenkomst of is iets verder. Ja,
1: en is dat die overeenkomst? Is dat een woord of een zin of een ding of wat is het?
2: Ja, dat is heel verschillend. Soms is het gewoon een woord of twee woorden. En soms is het ja, een gelijkenis, hè, dat het gelijke dingen zijn. Maar dat moet je allemaal uit de titel of uit de artiesten halen en zulke dingen.
1: En hoeveel reacties krijg jij erop?
2: Nou, aardig veel. Het is, ik heb het de zaterdagavond wat dat gaat aardig druk mee om de WhatsApp bij te houden en ook de mail.
1: En dan ook nog plaatjes draaien.
2: En nog programma maken. Dus ik zit wel eens even van.
1: Maar heb jij een muzieklijst voor je begint?
2: Ja, ik heb een vaste playlist. Die vul ik ook iedere keer weer aan. En die sla ik op. En die zet ik er weer voor als ik het programma. En dat heb ik ook voor de zondagmorgen. Want anders dan ga je iedere keer dezelfde nummers pakken. En nou kan je steeds weer nummers. Er gaat wat tijd tussen zitten voordat ze weer een keer voorbij komen. Ja.
1: Maar je hebt ook wel eens dat de techniek weigert bij jou. Want dan begin je en dan is het even stil. Of er draait een plaatje en dan hoor ik verder niks. Hoe komt dat dan?
2: Ja, dat kan ook wel eens de wezen dat ik afgelopen.
1: Is dat houtje touwtje verhaal?
2: Nee, het is allemaal wel goed voor elkaar. Maar het is wel eens dat ik zo afgeleid ben dat het zo druk is. Dan wil het nog wel eens ontkomen.
1: Ja, dan heb jij op een schakelaartje verkeerd. Dan moet je gewoon een plaatje draaien, hoor je geen presentatie. Maar dan ben je ondertussen aan het zweten welk knopje of welk draadje verkeerd zit.
2: Ja, klopt. Nee, maar dat gebeurt enkel wel eens, ja. Dan.
1: Ja, nee, maar ik zeg ook niet dat het elke keer gebeurt, maar het valt ons wel. En voor op zondagmorgen is dat ook helemaal niet erg, want meestal draai je er wel een punt aan.
2: Ja, dat maak ik altijd weer zodat het niet te merken is.
1: Nee, maar jouw programma stopt bij Radio Emmeloord ook wel eens eerder, maar dat is gedaan omdat je op andere stations meer reclame is, of dat die eerder beginnen. Wat is daar het verhaal van?
2: Ja, dat klopt, maar ik hou in principe de tijden van Radio Emmeloord altijd vast. Ja, ik laat hem altijd doorlopen tot een halve minuut na dat eigenlijk de stream al ophoudt. Hè. Dus dat heeft denk ik ook het liefste. Dan gaat er in zijn schakeling helemaal niks mis. En als ik dan naar RTV NOF kijk, ja, dat is, die hebben soms het nieuws 2 minuten voor, maar ook wel eens dat het een minuut over is. Dat is heel irritant.
1: Ja, dat klopt. Dat verschuift wel eens. Dat ben ik ook een beetje eens. Maar dan kondig jij het plaatje af en dat draait helemaal uit en dan begint er nog een keer een ander nummer. Is dat gewoon voor de veiligheid?
2: Ja, dat is gewoon opvulling. Hè? Dat het niks misgaat. Hè? Dat er gewoon signaal blijft.
1: Nou, ik hoop dat mensen die helemaal geen verstand van radio hebben, die zijn denk ik onderhand afgehaakt, want dit was wel een erg technisch gesprek. Dikkie Denkers, ik vind hartstikke leuk dat je helemaal uit het hoge Friesland hier gekomen bent. Ik wens je een goede reis en ik ga vanavond en morgen even naar je luisteren.
2: Hartstikke mooi. Dan, ik zal er even om denken. Als je een leuke plaat weet, mag je het wel even zeggen.
1: Okay.

Before You Go van Luis Cabaldi. Er worden hier heel drukke werkzaamheden verpleegd. Allerlei kabels aangelegd, want we willen zo meteen met onze medewerker Johan de Graaf, die op dit moment in Zwitserland op vakantie is. En hij wilde graag ook deelnemen aan onze open dag. Dus we gaan hem zo meteen even proberen te bellen. En dat allemaal hier bij Radio Emmelo, bij onze open dag. Nog tot 5 uur. En ik zou zeggen, maar weer muziek. In dit geval van Lionel Richie.

0: Radio Emmeloord met zijn open dag. En we zeiden net al, allerlei technische dingen zijn hier geregeld om een telefoongesprek te gaan voeren met Zwitserland. In dit geval met Johan de Graaf. En als we de platentitel daar op betrekken, we gaan het niet heel de nacht doen, Johan. Hè? Goedemiddag.
1: Goedemiddag vanuit Zwitserland, vanuit Emmetten, dat ligt bij Luzern.
0: Bij Luzern, en Luzern ligt niet zo ver van Zürich af, geloof ik.
1: Ja, dat klopt ook, dat klopt ook.
0: En jij zit dus in het land van, wat je van de week al zei, Meister en Bolge.
1: Ja, dat klopt, ik zit op 700 meter hoogte, dus de ontvangst is prima.
0: Juist, en hoe maak je het op je vakantie op het ogenblik?
1: Nou, ik moet zeggen, het is fantastisch weer. Het is droog, de zonnetje schijnt. Het is, gisteren was het 31 graden. Vandaag is het 25 graden. Dus fantastisch weer, hebben we moeten zeggen.
0: Dat is ongelooflijk. Dat is hartstikke mooi. En heb je nog mooie uitstapjes gemaakt door de bergen? Of de kaasgelegenheden enzovoorts die ze daar...
1: Nou, dat staat nog op de planning. Van de week zijn we bij Helke's Wiel geweest. Dat is een hele beroemde glasblazerij.
0: Juist.
1: Gisteren zijn we in Zürich geweest.
0: Volgende week
1: gaan we naar Emmental, de beroemde kaas zijn dat.
0: Oh ja, de Emmentaler kazen.
1: Die
0: heel veel in diverse gerechten bewerkt worden, maar ook een lekker stukje Emmental is nooit weg natuurlijk. Maar als ik jou nu vraag, 10 jaar Radio Emmeloord, wat voor gedachten heb je daarbij?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, bij Emmeloord, ik voel me gewoon heel erg thuis. En ik vind altijd dat de mensen me altijd keurig netjes behandelen. En het uitstekend verzorgd is qua techniek. En als je een keertje langskomt, is het geweldig. Niks dan complimenten.
0: Ja,
1: en die 10 jaar zijn echt voorbij gevlogen.
0: Ja, want de laatste keer dat ik jou gesproken heb, dat was tijdens de officiële opening van Radio NOP, of Noordoostpolder. En toen hadden we allerlei verhalen over de bezoeken aan Radio Caroline.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Maar
1: dat klopt.
0: Radio Caroline die is volgens mij op dit moment wat rustig, want ze zijn bezig met een actie om het schip in de droogtocht te krijgen, om hem op te kunnen knappen.
1: Dat klopt ook helemaal. Er was afgelopen maand volgens mij weer een actie dat je een t-shirtje kon bestellen en er ging een deel van de opbrengst ging naar de Ros Revens. Dus dat hebben we natuurlijk weer gedaan. We doen uiteraard gewoon geweldig mee. En ik heb regelmatig in de auto heb ik ook Caroline aanstaan, geweldig ontvangst. Emmeloord is ook trouwens ontvangen in Leiden, ongelooflijk.
0: Ja.
1: Dus hartstikke leuk. Ik heb vast zo naar mijn zin bij te zijn.
0: Ja, want ik was van de week maandag op pad samen met Dick, de eigenaar van Radio Emmeloord.
1: Ja.
0: En we gingen naar het museum Rockhart vanwege 31 augustus. En toen zaten we een stukje voorbij Amersfoort en daar kwam de AM747 nog goed hard door. En het had ook met name te maken met het weer. Het was een beetje vochtig en dan reikt het wat verder.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb ook in Leiden ook regelmatig uitstekende ontvangsten als ik in de auto zit. Dat is echt ongelooflijk. Met zo weinig vermogen en dan zo ver kunnen bereiken. Ik vind het heel knap.
0: Hoe ben je naar Zwitserland toegegaan met je auto, Johan?
1: Ja, we hebben het in 2 dagen gedaan, want de dames vonden het een beetje te lang om het in 1 dag te doen. Dus we zijn onderweg en zijn we gestopt.
0: Ja.
1: Bij Frankfurt am Rijn, daar hebben we een hotelletje genomen.
0: Aha.
1: En toen zijn we doorgereden naar Zwitserland.
0: En dan is het vanaf daar nog Frankfurt am Rijn. Dat is altijd nog een heel stuk naar, laten we zeggen, naar Luzern.
1: En, 6 tot 8 uur.
0: Ik deed het vroeger wel eens als ik naar Wenen ging, naar een groot radiozender daar in Moosbroen, die op dit moment niet meer bestaat. En dan gingen we ergens in Zuid-Duitsland, waar vroeger ook een grote radiozender stond, in het plaatsje Ettringen, gingen we een nachtje overnachten. En dan kon je fris en fruitig kon je de andere dag weer terug verder naar Moosbroen. Dus dat deden we ook in 2 etappes en dat is veiliger. En dat is wel zo relaxed, moet ik je zeggen.
1: Ja, ik heb het voordeel dat mijn dochter ook de rijbewijs heeft, dus we kunnen afwisselen.
0: Aha.
1: Dus, op zich gaat het wel goed. Maar het is me ook uitstekend bevallen om even een nachtje te overnachten en dan de volgende dag lekker frissen door.

Hold the Line, in dit geval een mooie oude van Toto. Ik hoop dat vanmiddag met onze uitzending ook alle lijnen het uithouden. Zodat we nog steeds te horen zijn op AM 747 en DB Plus in de omgeving, de wijde omgeving van Emmeloord. En natuurlijk op www.radioemmeloord.nl met deze open dag. En wij gaan zo rond 2:55 gaan we een laatste plaatje draaien en daarna schakelen over naar onze studio voor nieuws en de weerberichten. En direct na 3:00 zijn we terug om voor het volgende deel van deze open dag.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. In Rotterdam is vannacht een beschonken vrouw met haar auto een terras opgereden. Er raakte niemand gewond. De 40-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden voor rijden onder invloed. Het uitgaanspubliek vernielde daarna haar auto. De politie hield ook 2 mannen uit Zwolle aan. Een van hen wordt verdacht van vernieling. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

is het Louis Lewis en de News, zo heette die. En dat allemaal om een paar minuten over drie uur, zes minuten over drie ongeveer, bij Radio Emmeloord, bij onze open huis, waar we live acte de présence geven vanuit het centrum hier in Emmeloord. En wij gaan maar eens eventjes door met de volgende plaat. En dat is Driver's Seat, Sniffende Tears.

0: Grace Jones, die hele mooie donkere vrouw. Volgens mij is ze een beetje kalend. En Slave to the Rhythm. We gaan even naar Theo. En Theo heeft weer een medewerker van Radio Emmeloord bij de telefoon. Of bij de microfoon. In dit geval is dat Mark Bodegraven. Die zeer onlangs voor het eerst live vanuit zijn eigen studio geweest is bij Radio Emmeloord. En binnenkort gaat hij wat dagelijkse of misschien wel wekelijkse live programma's doen. Theo, ga je gang. En,
1: was dat het programma wat niet wou starten hiervoor? Ja. Hoe kwam dat nou?
2: Dat kwam door mij. Ja, ik had een bestandje geüpload en ik had met Dick even contact gehad van joh, zo heb ik het genoemd. En Dick zegt tegen mij, nou, ik heb het erin gezet. Dus ik kijk vanochtend op de server en denk, nou, dan kan ik dat bestandje wel weer weghalen, want dat heeft hij er al ingeladen in het systeem, zo had ik het begrepen. Niet dus. Toen het programma moest starten, hoorde ik non-stop, dus ik natuurlijk naar Dick appen van, wat is er aan de hand?
1: Of vandaar dat ze hier vandaag gauw in de auto stapten en naar huis vlogen.
2: Ja, ik ben daar schuldig aan geweest, ja. Maar goed, hij heeft het uiteindelijk opgelost.
1: Nou, het is een heel technisch verhaal, maar die programma's die jij maakt, die maak jij thuis. En hoe komen ze dan op de zender?
2: Per postduif? Nee, dat gaat allemaal digitaal. Hè. Dat is tegenwoordig het grote voordeel van het internet. Wij nemen meerdere jocks nemen natuurlijk hun programma thuis op in de thuisstudio's. En dat sla je op in een bepaald bestand. Meestal MP3, hoge kwaliteit natuurlijk. En dat is, zet je dan met een inlogcode, kun je inloggen in het systeem bij Emmeloord. En dan zet je het op het juiste tijdstip neer. En op het moment dat jouw programma uitgezonden moet worden, dan weet de computer dat hij dat bestand moet pakken, letterlijk gezegd. En dan gaat hij uitzenden.
1: Dus Dick hoeft er niks in te schuiven?
2: Hij hoeft er niks in te schuiven. Alleen als er live uitzendingen zijn, moet hij wel eens even over de schouder meekijken of het goed gaat. Maar eigenlijk de andere programma's die gewoon van tevoren opgenomen zijn, dat gaat helemaal automatisch. Daar kijkt hij niet om.
1: En als je nou live gaat, hoe doe je dat dan?
2: Nou, ik heb recentelijk even een proefje gedaan, want dat moet met bepaalde software moet je dan inloggen op het systeem, op de server. En dan heb ik dus een inlogcode en dan schakelt het systeem automatisch naar live. Dus dan niet, gaat hij niet in de server kijken of hij een bestand uitzendt, maar dan schakelt hij live, zoals ze dat noemen. En dan kan ik vanuit huis inkomen, zeg maar. Dan krijg ik toegang op dat moment. En dat is een bepaalde tijd, 2 uurtjes bijvoorbeeld. En na die tijd gaat hij weer verder met het reguliere gebeuren.
1: En als er nieuws tussen zit?
2: Dan moeten wij op dat moment zo zien uit te kienen tot het nieuws, dat komt er gewoon in. Daar hebben we geen invloed op. Dus dan moeten we even opletten, zodat we richting het nieuws uitkomen, zoals ze dat noemen, met de muziek en anders met een non-stop plaatje. En dan moeten we het daarna weer oppikken. Daar zit één technisch probleempje voor ons. Wij moeten terugluisteren en daar zit vertraging op. Dus uiteindelijk wat er op de zender gebeurt en op het internet en op de kabel, zal ik maar zeggen, dan moeten wij een beetje opletten hoe we daar op tijd inhaken. Dus dat noemen ze wel eens, dan valt er een stilte, een witje.
1: Ja, wij beginnen meestal, als die over het weer begint, dan starten wij meestal de muziek.
2: Ja, dat is ook de beste truc, die doen we nu ook, ja. Ja, ja,
1: want het is feit, de vertraging in het internet hier lokaal is ongeveer 15 tot 20 seconden, hè?
2: Ja, het is best lang. Dat verbaasde mij, ja. Ja.
1: Nou, maar als ze zitten te gamen en als het druk is, dan is het nog langer hoor. Want wij zitten wel eens op locaties een beetje achteraf en dan duurt de vertraging nog meer.
2: Ja, moet je nagaan. Ja, ja. We hebben allemaal wel 5G en glasvezel en dan toch de belastingen. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja.
1: Nou, wij hebben ook een mobiele set, gewoon die op 5G werkt. En die viel er wel eens af en wij snapten er niks van, maar hij moet GPS hebben. Want alles werkt tegenwoordig met GPS, hè?
2: Oh, is dat zo? Ja.
1: Nou. Ja, maar dan weet hij welke zender die welke mast hij moet pakken.
2: Ah, dat is het verhaal wat erachter zit. Ah ja, dat is logisch. Ja.
1: Hij wil gewoon weten waar die is.
2: Ja, ja, ja, ja, goed. Zolang wij dat natuurlijk gewoon via het internet en server doen, hebben we dat probleem niet. Maar op locatie snap ik het dan, ja.
1: Nou, wanneer is het tijd dat wij gewoon een Starlink antenne op onze auto hebben en kunnen gewoon gaan rijden en onder het rijden gewoon kunnen uitzenden?
2: Ik heb daar heel lang geleden een keer met mensen van RTL zitten praten en toen begonnen die streamingdiensten op gang te komen en RTL zag de bui al hangen, omdat dat in Amerika al ons voor voorland natuurlijk is. Maar ook het kijkgedrag, hè? Want de kijkers, wij hebben natuurlijk op Radioland ook voldoende keuze. A, je moet je onderscheiden. En B, je moet dan niet op één paard meer gaan wedden. Want ja, wat gaat het publiek doen? En toen hadden ze van RTL dus al heel snel tot ze Videoland kochten. En die anticiperen eigenlijk al op verandering van kijkgedrag. En op het moment zie je dus het kijkgedrag, zie je ook eigenlijk een beetje in Radioland. Heel veel, ik weet niet of dat al lang leven beschoren is, maar de podcast is op dit moment vrij populair. Nou vind ik dat gewoon eigenlijk, vroeger had je, vertelde op de radio. Hoorspel, hè, goed Nederlands. En eigenlijk is dat ook een beetje met de podcast. En dat hoorspel gebeuren was natuurlijk je fantasie prikkelen met allerlei geluidjes. Maar dat neemt ook af en is ook verdwenen. En podcast op een gegeven moment, als iedereen een podcastje gaat doen, krijg je ook weer zo'n dusdanige overdaad, tot daar ook een gegeven moment shifting in komt. En dat zie je op de tv ook. Op een gegeven moment heeft iedereen een praatprogramma. En dan blijft er één programma scoren. En dat heeft soms te maken met de presentator of de gasten die ze hebben. En dat geldt in Radioland ook. Je moet je proberen te gaan onderscheiden. En dan zal je niet alle publiek kunnen bedienen. Of betrekken, hoe je het ook wil noemen. Maar dan heb je een bestaansrecht. Wil je iedereen van dienst zijn, gaat je nooit lukken. Vroeger kon dat, omdat er geen keuze was. Nu is er zoveel keuze. Nu moet je zeggen, nou wat is mijn doelgroep? Welke mensen wil ik nijzen? En daar moet je op richten.
1: Ja, want er zijn zelfs radiostations, niet alleen in Nederland, maar die zenden hele jaar door kerstmuziek uit. En die hebben luisteraars.
2: Nou, dat bedoel ik dus. Jij houdt bijvoorbeeld van Nederlandstalig, een ander houdt van rock'n'roll. Die zenders zijn er. Als ik Radio 4 aanzet, dan weet ik dat ik klassiek krijg. En dat was vroeger natuurlijk minder. En dat is nu tegenwoordig, ja, dat is te kust en te keur. En of het nou via internet is, of via de ether nog ouderwets gezegd. Het is er allemaal.
1: Ja, wij zitten, werk ook nog bij een streekomroep. Tenminste, de toekomstige streekomroep. En dan moet je ook, wat NLPO zegt is, het belangrijkste is, de zender is niet belangrijk. Maar de podcast en de nieuwsberichten eromheen, de socials, dat is het belangrijkste.
2: Ja, dat is de huidige tijd. De socials is inderdaad zeer belangrijk. Ook al om je eigen kenbaar te maken, om mensen te bereiken. Want dat is ook het moment waar we in deze tijd zitten. Hoe bereik je de jeugd? De oudere mensen die hebben hun vaste patroon, maar de jeugd is wispelturig. En de ene keer is het Instagram en de volgende keer is het een podcast.
1: Maar kijk maar hier aan de tafel, wat is de gemiddelde leeftijd?
2: Ja, dat durf ik niet op de radio te zeggen.
1: Nee, maar het zijn allemaal grijze mensen.
2: Ja, maar dat komt omdat wij allemaal natuurlijk een beetje uit die periode komen tot de keuze beperkt was. Dus we hebben eigenlijk allemaal een beetje een binding met het vroegere gebeuren. We hebben hier net aan tafel ook een discussie zitten voeren over de huidige tijd. We hadden het net ook over, als je dus vroeger een bepaalde zender aanzet, dan zat daar een presentator of discjockey of wat je wilt noemen. Maar die had een personality. Ja, die was herkenbaar. Die was herkenbaar met zijn tune. Die was herkenbaar met zijn muziek. En daar zat wel een beetje format achter, maar niet zo groot. Maar nu, al zet ik de zender aan als een Q of een 538, welke jongen daar achter de microfoon zit, alle riedeltjes, alle filletjes, is allemaal hetzelfde, de manier van presenteren. Dus dan krijg je dus dat eigenlijk de kleuring van de zender eigenlijk eentonig is.
1: Ja, vroeger had je bijvoorbeeld Herman Stok en Joost de Draaier. Nou, dat was dag en nacht verschil. Alleen ze waren allebei wel goed.
2: Ja, maar dat bedoel ik dus. Alleen er zullen fans zijn geweest die Herman Stok weer niks vonden. En anderen vonden misschien Joost de Draaier weer heel goed. Maar goed, die keuze was er. Maar nu, als ik nu een zender aanzet, weet ik gewoon dat het allemaal hetzelfde is. Wie er ook zit.
1: Ja, nou, en vandaar ook dat die zenders, ik heb gisteren bijvoorbeeld naar een zender geluisterd, Joe. En die hebben ook Joe non-stop. En er zit er niks tussen. En als je gegeven moment dat, wat jij net zegt, zat bent, dan ga je zoiets zoeken.
2: Ja, maar die alternatieven zijn er dus nu. Alleen, ik vind als je als radiomaker bent, en zeker ook zoals Station Radio Emmeloord is, moet je ook een keer wat er omheen vertellen. Je hoeft niet plaatje, zoals ze dat doen, maar probeer eens een keer wat te vertellen. Ik ga binnenkort een item introduceren, waardoor je nog wat meer achtergrondinformatie krijgt, waarbij soms een artiest een link heeft met een andere groep of een andere zangeres. Dat hoef je niet te lang te doen, hè, want laten we zeggen, de spanningsboog is niet groot, dat weet je. Maar ik bedoel, als je dat kort en bondig doet, geef je iets meer mee dan alleen de titel en de zangers.
1: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. En wat is het leuke aan live?
2: Ja, live is natuurlijk leuk als je een directe terugkoppeling van je luisteraars krijgt. Dat is het leukste. En daarvoor zijn de mogelijkheden redelijk groot aanwezig. Dus dan weet je ook of iets aanslaat. Ja? Je kan wel bezig zijn en denken dat je goed bezig bent. En dan scoort het helemaal niet. En sommigen, dan krijg je wel eens een feedback. Dat je zegt van joh, denk hier aan, denk daar aan. Let maar eens op hoe vaak je het woordje zegt.
1: Ja, ja, daar schaam je eigen als je terugluistert.
2: Als je terugluistert, denk je shit. Huh? Doe ik dat zoveel? Ja, maar zo automatisch is het.
1: Ja, ik ben het heel met je eens. Hey, hartstikke bedankt.
2: Helemaal goed, succes.
3: Radio Emmeloid. Met de beste gouden ouwe.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. Al een tijdje geleden aangekondigd, maar aanstaande woensdag ligt het openbaar vervoer in heel Nederland 24 uur grotendeels stil door een landelijke staking. Medewerkers van NS, het streekvervoer en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Dat kan vanwege de bereikbaarheid ook gevolgen hebben voor scholen, kinderopvang en ziekenhuizen. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

komen er zo weer tussen na het nieuws en de weer wat we net gehoord hebben. Dit was Janice Ian met Fly Too High. Ik heb hier nou een Nederlandstalig nummer, want we zitten even, Radio Emmeloord gaat natuurlijk ook lekker door. Maar dit is het nummer van André Verduin, Doorgaan uit 1975.

schoon als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan: we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan, dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan.

Ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan.

kon hij het goed, hè? Maar zijn echte naam was Adrianus Marinus. Hij kwam vanuit Rotterdam. Maar ja, heeft er over de jaren heel wat moois van gemaakt. We hebben altijd kunnen genieten op de tv van hem. En prachtige programma's maakte die en shows. Nummer van de Pet Shop Boys zie ik hier voor me staan. Dat gaat op nummer Suburibia of zoiets. Ja, dat staat erbij. Goed, nou staat maar heen.

een Brits muzikant duo, gevormd door zanger Neil Tennant en toetsenist Chris Louis. De volgende nummer zijn van ABC, nummer heet When Smokey Sings in 1987.

ABC. Dit kwam van hun studioalbum Alphabet City. Ja, heeft ook weer met ABC uit te staan. Kwam met 1987. Ja, je luistert nog steeds naar Radio Emmeloord live vanuit het dorpshuis Espelenvaart in Emmeloord. Nummer van Europe en Superstitions.

blijft mooie muziek van Jorik. Op Superstitious. Ja, je zou gaan zeggen, die titel die ken ik van Stevie Wonder. Oké, we gaan verder met een nummer van Camouflage uit 1986.

Camouflage, 1986, Right Way Stan. Nou, we zitten hier nog steeds lekker gezellig, maar ja, het wordt wel wat kleiner met elkaar, het clubje. Maar het loopt ook richting 5 uur, maar het is 4:30 om precies te weten, of 1 minuut over 4:30. Maar we gaan lekker door met mooie muziek. Ik heb hier eentje van, even zien, dan kijk ik op het verkeerde schermpje, denk ik, die is het. Oh, Ashley Rick. Rick Astley. Ja, Together Forever. Ja, ik ben mijn eigen scherpje gewend, daar staat het net andersom. Hè? Dus nou goed, Dick staat erin.

Nou, Rick Astley met het mooie nummer Together Forever hier op Radio Emmeloord. En ja, ik zit naar het lijstje te kijken, maar volgens mij krijgen we een mooi nummer van The Temptations. Treat Her Like a Lady.

Amerikaanse band The Temptations. Met als hoogtepunt in de jaren 60. Samen met de Supremes waren zij de echte hitsellers van Motown. En nu een nummer van Fleetwood Mac. Gaat om het nummer Little Lies 1987.

0: En heerlijke muziek van Fleetwood Mac, Little Lies. Nou, ik zit even te kijken naar de klok. Kwart voor vijf is het. Nou, we kunnen nog lekker een nummertje gaan draaien van Sheena Easton, Morning Train. Of hier.
1: Ja, daarom.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militaire familieleden en een Servische minister. De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische legerleider overleed vorige week in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven, daarbij worden duizenden mensen verwacht. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Phantom brak in tweeën en er ontstond een grote brand en een zwarte rookwolk. Over de toestand van de twee inzittenden is nog niets bekend. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Het weer nog, bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord. 1962.
3: Number 20.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Jessel Gus haar waardering uit voor Molukse militairen, die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6.400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Billboard Hot 100, the greatest hits. This is the heartbeat of the music world.
3: 1972.
4: Number 15.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Yasilgus haar waardering uit voor Molukse militairen die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jetten namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6.400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Swine Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Yasilgus haar waardering uit voor Molukse militairen die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6.400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Yo, with Radio Luxembourg International, this is Simon Tate on 208 for Barry Aldis, where it's always Pops a-plenty with the 208 Top 20, Sunday the 8th of September 1963. This week's Hit Parade has four Top 20 newcomers, replacing Bramfool and the Tremolos, Kaio's Sakamoto, the Dakota's Cruel Sea, and Del Shannon. But just before we unveil a brand new Radio Luxembourg Top 20... we have got a gorgeous 208 new spin. And this week's American number one. It's actually third week at number one in America for the Angels.
3: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede keer. In mei vorig jaar ontsnapte het dier ook. Buurtbewoners worden via Burgernet gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli is het verboden servals als huisdier te houden. Tijdens de Athens Flying Week stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën en veroorzaakte 2 branden. Over de inzittenden is niets bekend. De luchtshow is afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen samen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic waren aanwezig. Maandag wordt Mladic begraven, waar duizenden mensen worden verwacht. Minister Jesselgus prees tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond Molukse militairen voor hun inzet. Premier Jette bood namens de regering excuses aan voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst. Meer dan 6.400 gevallen militairen werden herdacht. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is your royal ruler. I wouldn't fool you. Nothing could be cooler. Hi, kid.
3: A-E-Y-N. Well, hello and hi, Keith Fordyce here with you until 1 o'clock with the Hit Parade.
4: This is your DJ BA, Barry Aldous, bidding you welcome to the show for the very first time. The top 20.
5: The time now is 11 o'clock, British summertime, midnight Central European time. The makers of Stay Blonde and Brunatec shampoos bring you Europe's number one pop music program, Radio Luxembourg's Top 20.
6: Radio Luxembourg, your station of the stars. Fries, the makers of Crunchy with its crisp honeycomb center, and the makers of Sun Silk shampoo bring you the Top 20. This is Simon Tate saying welcome to the show. Dateline Sunday, the 5th of September. 1965. Thanks to Zach Hosier for supplying the chart, which is specially prepared weekend chart compiled for Radio Luxembourg by the new Musical Express. So, we are up to the minute here in the Grand Duchy, beaming out across Britain and Europe. From last week's Hit Parade, we've lost the fortunes, and due to the August bank holiday, we have no less than 10 non-movers this week, but it's down for Cliff. Uh-oh. Oh dear, he's down at 20, the time in between from Cliff Richards. Similar story for the Kinks there.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanval af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Uitsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In Leeuwarden is een kind om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: de Nederlandse zanger Rook Williams. In 1961 startte hij de band Rook Williams and the Fighting Cats. In 1967 kwam hij nog met het gevoelige nummer A Star. Toen hij in 68 solo ging. Hij had toen nog in 1969 succes met Rook's Family. Met de single die we net horen, Get Yourself a Ticket. En in 1973 succes met Elsje en Annemieke.
1: Dit is de Hit

Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede avond op de radio. Nou, ik zit er weer helemaal klaar voor. De lijsten staan weer vol. Allemaal verzoekjes. Nou, ik heb ze allemaal erin gezet. Dat komt allemaal goed. Nou, vandaag 10 jaar bestaan.

ik zag ook hier uit de regio hebben van RTV NOF weer een heleboel reacties, duimpjes en dingen van het eerste plaatje al. Nou, we gaan er weer wat moois van maken. Ik heb het eerste verzoekje klaarstaan. Dat is eentje, heeft Afke aangevraagd. En dan gaat het om een nummer, even kijken, True Story van Twice as Much uit 1967. Voor de familie en alle luisteraars van de Hittijdmachine.

True Story, het nummer van de Britse zangduo Twice as Much uit 1966. Het lied is geschreven door beide leden van het duo, Dave Skinner en Andrew Rose. En geproduceerd door de Rolling Stones manager Andrew Oldham. Hij werd in december van het jaar uitgebracht als opvolger van de single Sitting on a Fence uit de zomer van 1966. Ook een hele mooie. De True Story behaalde begin 1967 de 13e plaats in de Veronica Top 40. Nou, het tweede verzoekje is van Hendrik. Gaat om het nummer van Jefferson Airplane. Ja, het komt uit 1967. Toen is het al begonnen. Maar het is hier in Nederland in 1970 uitgekomen. Somebody to Love.

prachtige nummer van Jefferson Airplane. Somebody to Love. Een nummer van de Amerikaanse band Jefferson Airplane. Het verscheen op hun album Surrealistic Pillow uit 1967. Op 1 april van dat jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van het album. Nou, ik zit even naar mijn lijstjes te kijken. Druk bezig om dingen klaar te zetten. Het volgende nummer is aangevraagd, even kijken, door Romy. En dat gaat om een nummer van Bolland en Bolland, Spaceman uit 1978.

broers Ferdy en Rob waren, of zijn geboren in Port Elizabeth, Zuid-Afrika en leerden al vroeg gitaar en orgel spelen van hun oudere broer Anthony. En begonnen gedrieën een bandje, de Swing Kickers. In 1966 kwamen de broers Bolland naar Den Haag. In 1971 werden de toen 15 en 16-jarige tieners ontdekt en kregen een platencontract aangeboden. Vanwege de wet die kinderarbeid niet toestaat, was het echter juridisch onmogelijk om een contract te tekenen. Vanaf 1971 werken ze samen onder de naam Bolland en Bolland. Ze kregen een contract bij een platenmaatschappij en traden in 1972 op in het programma Voor de Vuistweg van Willem Duis. Na twee hits te hebben gehaald, namen ze deel aan het World Popular Song Festival in Tokio, waar ze de finale bereikten en een prijs kregen voor de compositie. Goed, een verzoekje van, even kijken, oh ja, dit is Combesita vandaan. En dat is voor alle luisteraars van de hittijdmachine. Het gaat om het nummer 100 Years van Joey Dyser uit 1975.

100 Years is geschreven door Deitzer onder haar echte naam Josje Deitzer. Gearrangeerd door Dick Bakker en geproduceerd door Alberto Gurmitz. Deitzer schreef het nummer in 1973 op haar gitaar. Korte tijd later vroeg Duco de Rijk, voormalig gitarist van Zen, en de vriend van haar benedenbuurvrouw of zij de nieuwe geluidsapparatuur in zijn studio wilde testen. Deitzer zong hierop haar pasgeschreven liedje. Deze opname werd een jaar lang vergeten totdat deze gedraaid werd op een feest bij Deitzer thuis. Een van de gasten vond het goed klinken en koppelde Deitzer aan producer Gurmitz. Een maand later nam Deitzer in de Dureco Studios in Weesp een professionele versie van het nummer op voor de platenmaatschappij Delta, waarbij zij de artiestennaam Joey Deitzer aannam. Nou, de volgende is een van de Seekers en gaat om het mooie nummer I'll Never Find Another You, en die moest ik van Sita voor afgedraaien.

Seekers werden gevormd door Artel Guy en op de contrabas en Keith Potker op Bruce Woody op gitaar. Later kwam hier jazzzangeres Judith Durham bij. Na enkele successen in Australië zelf kreeg de groep de kans om de wereld rond te trekken op een cruiseschip als onboard entertainers. In 1964 bleven ze steken in Engeland, waar ze ontdekt werden door songwriter producer Tom Springfield, de broer van Dusty Springfield. Deze heeft Dick Offerica aangevraagd. Nou, Dick, nogmaals gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan. Het gaat om het nummer Everyone's Gone to the Moon uit 1965 van Jonathan King.

0: to the moon.
1: Prachtig nummer, Jonathan King, Britse zanger, songwriter en music producent. Hij kwam voor het eerst op de voorgrond in 1965 toen Everyone's Going to the Moon, die we net horen, een lied dat hij zelf schreef en zong terwijl hij nog een student was, de hitlijst haalde.
2: Van 10 tot 12, Dickie Denkers met de hit tijdmachine.
1: Heb ik nog één verzoekje en dat is van mijn broer Herman. En Herman wil graag de plaat Storm and Thunder en de LP-uitvoering van Earth and Fire horen. En ze zitten lekker in de caravan in Sneek. Goed, Herman, hier komt hij aan.

heerlijk nummer van Earth, Fire. Ja, die kwam officieel van het album Song of the Marching Children. Dit was Storm and Thunder. Nou, ik ga gauw naar een ander schermpje toe, want de drieluik moeten we niet vergeten. Want ja, de verzoekhoek wordt zo langzamerhand erg lang. Dus ik denk, ik maak het maar even af. Dan kunnen we dan lekker verder met de drieluik. En, nou, Pieter en Jikke schrijven: het is de verzuchting van bijna iedereen. Wat gaat een week snel? En mag ik ook weer een drieluik samenstellen? Even een kijkje in de keuken hoe een drieluik wordt meestal ontstaat. De ene keer hoor ik een muzieknummer en hoor ik daar een moeilijke of een mogelijke overeenkomst in. Een andere keer lees ik eens iets, maar ook hoor gewoon soms iets voorbij komen en het is bingo. Om de ideeën te onthouden schrijf ik die meestal op. En dan begint het zoeken naar minder bekende nummers die bij elkaar of bij de overeenkomst kunnen vormen. Het liefst nummers die goed in het gehoor liggen, instrumentaal goed in elkaar steken en wat ik ook mooi vind met een groep zangeressen op de achtergrond. Omwille van de overeenkomst moet ik regelmatig een compromis met mezelf afsluiten, want aan al mijn voorkeuren te voldoen is niet te doen. De drieluik van deze week is de volgende geworden. Nou, de drie platen die heb ik toch met pijn en moeite kunnen vinden, want ik ben het hele archief bij Pieter ook door geweest en nou, het is gelukt. Even kijken, waar heb ik ze? Ja, onder dit scherm. Nou, de eerste is eentje van... hij staat op de derde. Nou, moet ik even naar de eerste. Deze. De eerste is eentje van Anita Scott. En het nummer heet A Million and One Tears.

was de eerste alweer in deze drie luik. Eentje van Anita Scott, A Million and One Tears. Nou, de tweede is eentje van Petula Clark en gaat om het nummer Crying Through a Sleepless Night.

dat was de tweede alweer van Petula Clark. Petula had ik iets van opgezocht. Even kijken waar ik dat heb hier. Ze werd geboren in Evil, Surrey. Haar vader was Engels en haar moeder kwam van Wales. Volgens de overlevering had Sally haar achternaam Petula te danken aan haar vader, die daarin de namen van twee vroegere vriendinnen, Pet en Ulla, verwerkte. Ze maakte haar radiodebuut in oktober 1942, toen ze met haar vader bij een uitzending van de BBC was om een bericht te sturen naar een oom die overzees gestationeerd was. De producer vroeg iemand om iets te zingen en Petula gaf zich op. Ja, de derde, dan moet ik even kijken, dat is een van Chet en Jeremy en het gaat om het nummer Fare Thee Well.

was de derde alweer in deze drie luik. Ja, het zijn korte nummertjes. Maar in ieder geval Chet en Jeremy. In tegenstelling tot de rockmuziek van hun leeftijdsgenoten traden Chet en Jeremy op in een zachte folk verwogen stijl die wordt gekenmerkt door gedempte en gefluisterde zang. Het duo had een reeks hits in de Verenigde Staten, waaronder Willow Weep For Me, Before and After en hun grootste hit A Summer Song. Na enkele commerciële mislukkingen en uiteenlopende persoonlijke ambities ontbonden Chet en Jeremy zich in 1968. Nou, dit waren alle drie plaatjes van het drieluik. Ik zal even de WhatsApp bekijken. Nee, ook niet. Ik krijg allemaal antwoorden binnen, maar het zijn allemaal de verkeerde antwoorden. Dat zag ik er even bij. Maar in ieder geval, het eerste plaatje was van Anita Scott. A Million and One Tears. De tweede, Petula Clark. Crying Through a Sleepless Night. En de derde, van die we net hoorden, van Chet en Jeremy. Fair Thee Well. Nou, ik ga direct wel even een hint geven. We gaan eerst even afwachten. Maar eerst maar even een mooie plaat van de Hollies. On a Carousel.

De Hollies met Anne Carousel uit 1967. Ik krijg allemaal dingetjes binnen, maar het zijn allemaal niet de goede antwoorden. Maar ik zal tip 1 even doen. Tip 1 is luister naar de tekst. Nou, heeft Pieter is zo vriendelijk geweest om achter alle nummertjes even tussen haakjes een tekstje te zetten. Maar daar ga ik verder niks over zeggen, want dan is hij heel makkelijk. Maar dat is eigenlijk tip 1. Luister naar de tekst. Goed, mooi nummer van Demis de Roussos, 1973. Ik kan me nog heel goed herinneren, want toen lag ik in het ziekenhuis in Dorkum en kwam deze plaat eigenlijk dagelijks al een paar keer voorbij, want het was toen een grote hit. Demis de Roussos met My Friend the Wind.

0: Leuke meid, ik zei dan zo en zo, maar kan die ene radio, hè? We zaten daar zo'n hele stapel te staan van, waren hele grote dingen, radio's met een gewoon een schaal. Maar in ieder geval, ik zei, kan die ene niet op Radio Veronica? Dus zei dat ding direct helemaal naar de andere kant draaien, naar de 538 meter. En zo heb ik dus die hele week lekker kunnen genieten van Radio Veronica. Oké, ik heb een stuk wat goede antwoorden binnengekregen. Ik zal even kijken. De eerste was van Bert en Gea. En ja, de overeenkomst van wat Pieter en Jikke wilden horen was grote aantallen / groetgetallen of een soortgelijke kreet. Nou ja, dat bij de G'en komen met miljoen aan, dus dat klopt. En dan heb ik de Aafke, die zat eigenlijk op hetzelfde tijd, of net daarna. Die had, even kijken, hetzelfde. Het ging wel over getallen, 1 miljoen of 10.000 hoorde ik ook. Nou, klopt helemaal, dus ook goed. Verder zie ik nog weer een heleboel met liefde en huilen binnenkomen. Nou ja, dat zijn niet de goede antwoorden, dus... Even kijken, in ieder geval, Bert en G, jullie mogen ook een leuke plaat aanvragen. Maar ik weet niet, of zijn we nog...
1: Op die raad?
0: Nee, kijk, dat is lastig, maar we zijn nou even alleen op Radio Emmeloord. Maar de klok bij RTV NOF, die loopt lang niet goed, want het nieuws is daar al aan de gang. Dus dat wordt weer improviseren voor mij direct. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, Aafke, zoek ook maar wat uit en dan ga ik het wel zien. Goed, ik zal even een plaat nog instarten. Ik heb nog niks klaarstaan, maar dat is heel makkelijk te doen. Een nummertje van Manfred Mann, Haha, Set a Clone.

Haha, Sterrenclown. Dit was Manfred Mann. Het is 1 minuut voor 11. Nou, ik ga voor toch nog maar even een plaat in staat van Petula Clark. Een mooie Kiss Me Goodbye uit 1968.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. Een jong kind uit Leeuwarden is om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. De hit tijdmachine met Dickie Denkers. Iedere zaterdagavond van 10 tot 12.

Swimming into Deep Water is een nummer van de Nederlandse muzikant Don Rosenbaum. De plaat was Rosenbaums enige hitsingle en werd uitsluitend een hit in Nederland en België. In Nederland werd de plaat veel gedraaid op de landelijke radiozenders en zeezenders en werd een hit. De plaat bereikte eind 1972 de 11e positie in de Veronica Top 40 op Radio Veronica. 11:05. Wat de drieluik betreft, hij is geraden door Bert, Gea en Afke. En ik zie wat plaatjes binnenkomen, die ga ik direct even opzoeken. En Pieter en Heerke, heel erg bedankt voor deze mooie drieluik. Ik zal nog even die hintjes die achter de titels stonden. Bij Anita Scott stond er achter tussen haakjes A Million One Tears. Dat was dus ook de titel van de plaat in dit geval. Bij Petula Clark stond er achter Not in a Million Years. En bij Chad en Jeremy stond er achter tussen haakjes 10.000 Miles Away From Home. Dat heb ik dus ook gehoord in die plaat. Ik was heel nieuwsgierig hoe dat zou gaan, maar de luister naar de tekst, die hint heeft dus wel geholpen. De volgende hint was het is wel veel en tip 3, dit was niet op een hand te tellen. Helemaal mooi en staat heel mooi in elkaar. Bedankt Pieter Heerke. Goed, een nummer van de Ronettes uit 1963, Be My Baby.

0: Be My Baby is geschreven door Phil Spector, Jeff Berry, Ellie Greenwich en geproduceerd door Phil Spector himself. Nadat eerdere opnames van liedjes geproduceerd door Spector niet werden uitgegeven, werd Be My Baby geschikt geacht als hit. Het is de grootste hit van de Ronettes geworden.
1: De hit tijdmachine met Dickie Denkers. Iedere zaterdagavond van 10 tot 12.
0: Nou, ik heb een verzoekje binnengekregen van Bert en Gea, die het goede antwoord ook hadden. Het gaat om een nummer van de Golden Earrings. Ik zal even de app erbij pakken, want daar staat een verhaaltje bij. De Golden Earrings met Where Will I Be. Speciaal voor de vrouwen die een weekend ter Schelling genieten. Groetjes aan Gea, Gianni, Angela, Sanne en Amber. En Johannes, die op visite is in Frankrijk bij zijn moeder. Maar helaas het antwoord niet wist. Nee, dat klopt. Maar in ieder geval, hier is hij, de Golden Earrings, of hier zijn ze, moet ik dan zeggen. 1969, Where Will I Be?

De Golden Earring met Where Will I Be. In mei 1965 worden de Golden Earrings geboekt door Jack Senf voor een optreden in Club 192. Freddie Hayen raakt op slag geïnteresseerd in de groep die inmiddels het pad van de Beatles bewandert en weet een plaatopname te regelen bij platenmaatschappij Polydor, waar hij op dat moment stage loopt. Just Earrings wordt zo het eerste popalbum opgenomen door een Nederlandse band. De band eerste single Please Go wordt in september 1965 een top 10 hit. Naast de onvoorwaardelijke steun van manager Hayen is de rol van Veronica Disc Jockey Willem Verkoten alias Joost de Draaier niet te onderschatten. Voor de opname van opvolger Dead Day maken de bandleden met de veerboot een trip naar Londen, waar de Earrings in de Pi Studios een opnamedag geboekt hebben. Uit onvrede met de Nederlandse studios destijds en omdat de manager niet vies was van een stunt. Goed, plaatje wat Afke aanvroeg, ook een hele mooie eentje van Robin Gibb toen hij even solo ging, 1 Million Years.

Robbins eerste solo single was een succes toen hij uit de groep was gestapt. Zijn Save the Bell werd een nummer 2 hit in de UK Singles Chart. Daarmee was hij even succesvol als de overgebleven Bee Gees, want die haalde met Don't Forget to Remember. Ja, laat ik die nou net al klaar hebben liggen op de draaitafel. Nou, ik ga hem ook even draaien. Hun eerste hit zonder Robin, eveneens de tweede plaats. In de Veronica Top 40 en de Hilversum 3 Top 30 bereikten beide nummers zelfs de eerste plaats. In het Verenigd Koninkrijk was Save by the Bell zijn enige grote hit. In Nederland was de opvolger die we net hoorden, One Million Years, ook redelijk succesvol. De verkoop van zijn album Robin's Reign werd, die viel een beetje tegen. Nou, hier is dan toch Don't Forget to Remember.

klinkt toch prachtig vanaf vinyl. Dit was, waren de Bee Gees met het nummer Don't Forget to Remember. Ja, nou heb ik een keuze uit twee nummers. Nou, laat ik eerst eens even een Duitse slager draaien, want dat blijft er wel een beetje bij. Want Duitse muziek is ook altijd mooi. Het gaat hier om een nummer van Chris Roberts uit 1971. Ich bin verliebt in die Liebe.

ook een hele mooie. Chris Roberts. Hij was een Duitse slagerzanger van Joegoslavische origine. Zijn echte naam was Christian Franz Kusacek. Hij was vanaf 1989 gehuwd met slagerzangeres en actrice Claudia Roberts. Ja, Roberts was vooral succesrijk in de eerste helft van de jaren 70. Nou, ik heb hier een van uit 1972 van Drama. Gaat om het nummer Mary's Mama. 1, 2, 3, 4.

Het liedje is geschreven door Peter Schoonhoven en Peter Koelewijn, die tevens de productie deed. Toen vast verbonden aan Phonogram Records. Op de B-kant werd Mademoiselle geperst, waarvoor Koelewijn, Paul Eduard en Frank van der Kloot tekenden. Radio Noordzee Internationaal gaf de single de status strijderschijf mee. Ja, dat was de tegenhanger van de troetelschijf van Hilversum 3. Hetgeen betekende dat het plaatje ieder uur gedraaid werd. Nou, prachtig. Ja, deze ligt ook al een tijdje klaar op de draaitafel. Een nummer van Dave Edmunds. Het heet Born to be with you.

Ja, er zijn inderdaad heel wat plaatjes uitgebracht met een soortgelijke titel. Met Born to be with you, Born to be alive had je dan, Born to be wild, Born to be bad, Born to... ga zo maar door. Maar in ieder geval, dit was Dave Edmunds met het mooie Born to be with you. Nou, we toch in het vinyl zitten. Ik heb een nummertje opgezocht van The Classics, My Lady of Spain.

kun je nagaan dat zo'n plaatje uit 1972 komt, dat die nog zo goed van kwaliteit is. My Lady of Spain werd de eerste hit van de classics en zorgde ook voor de doorbraak van de band in Duitsland, Oostenrijk en België. Het bereikte plaats 21 in de Veronica Top 40 van Radio Veronica. Breakaway, The Beach Boys.

was Breakaway van The Beach Boys. Een van de vele mooie nummers die ze gemaakt hebben. Nou, toch nog maar even weer vinyl. Dat is Procol Harum met het mooie Night in... Nee, sorry, The Moody Blues met Night in White Satin.

Justin Haywood schreef het nummer Nights in White Satin op 19-jarige leeftijd. Nadat hij zich bij de Moody Blues voelde. De band bevond zich toen in het Belgische Moeskroen, waar zij verbleven tijdens een promotour. Hij bedacht de titel toen hij van een vriend satijn een beddengoed cadeau kreeg. Het nummer beschrijft op een afstandelijke manier een onbeantwoorde liefde met zinnen als gazing at people, some hand in hand, staren naar mensen, sommigen hand in hand. Nou, dat was een beetje de anekdote achter dit nummer. Ze waren in principe een beetje van een soort genre veranderd in die tijd. Met het progressieve en symfonische Nights in White Satin namen de Moody Blues afstand van de meer op rhythm en blues gerichte muziek van de beginjaren. Heel wat anders. Elvis Presley, nummer wat hij in Duitsland had opgenomen, Woedenhart uit 1977.

Ja, de single Wooden Heart werd alleen uitgebracht in Europa, niet in de Verenigde Staten. De plaat haalde de eerste plaats in de Britse UK Single Chart en bleef daar 7 weken staan. Ook in Nederland was de plaat een nummer 1 hit van Elvis Presley. Goed, de T-set en het nummer Ma Bellamy komt uit 1969.

Het nummer Ma Belle Mie is geschreven door Hans van Eyck en Peter Tettero en uitgevoerd door de T-Set. Het nummer ontstond in een periode dat Hans van Eyck vanwege de drukte met optredens even geen deel uitmaakte van de T-Set. Bovendien lag hij in het ziekenhuis als gevolg van een verkeersongeluk. Hij schreef het lied tijdens zijn ziekbed en gaf het na een tip een beetje een Franse inslag mee. Ja, dat was te horen. Goed, ja, deze lukt ook nog wel. Het is 6 minuten voor middernacht. Harlem Shuffle van Bob en Earl.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld.